0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Veld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Soms voor

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 5 september is het weer zover, de 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen en opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze Lustrum-editie krijgt een extra mooi lokaal tintje, want de volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van live bluesmuziek en de beste lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betuws zijn er weer bij, en daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunters Broutje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond Live de Leeuwband, een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed Voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke Lustrum-editie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en scoor je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. Van 19 tot en met 22 augustus vindt het zomerfeest Garderen plaats bij Manege de Garderruiters aan de Speulderbosweg. 4 dagen lang is er feest voor jong en oud met onder andere het pre-season darttoernooi, Foodloose Festival, de Brommerrit Wardlo, de grote zomerfeest Quizzix, Kids Sport en Fun, Garderen's Got Talent, Holland Power Party, Expeditie Garderen en een feestelijke zaterdagavond met coverband Proost. Ook zijn er meerdere dagen een foodtruckplein, is er een kids area, een overdekt terras en een gezellige saloon. Een zomersfeest voor Garderen, de campings, de toeristen en bezoekers uit de hele regio. Meer informatie en tickets vind je via zomerfeestgarderen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op donderdag 27 augustus organiseert de bibliotheek Barneveld tussen 14:30 en 16:30 middags de Familie Tech Club. Ga mee op een interactieve ontdekkingstocht door de bibliotheek. Op verschillende plekken in de bieb vind je toffe tech-opstellingen waar je zelf mee aan de slag kunt. Stap in een andere wereld met VR, maak je eigen creaties met 3D-pennen, maak prachtige foto's bij de greenscreen en laat programmeerbare robots tot leven komen. Je loopt in je eigen tempo langs de activiteiten en kunt overal iets nieuws uitproberen. Er zijn begeleiders aanwezig om je op weg te helpen, maar het belangrijkste is dat je samen plezier hebt en ontdekt wat technologie allemaal kan. Een leuke en laagdrempelige activiteit voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders of grootouders. De middag is open inloop, dus kom lekker langs wanneer het jou uitkomt. De laatste mogelijkheid om te starten is om 16:30. Het is fijn als je je aanmeldt, maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen. De Familie Tech Club dus op 27 augustus van 14:30 tot 16:30. Ook dit jaar is het weer op de laatste donderdag van augustus tijd voor het oldtimer evenement in Voorthuizen. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer een spektakel met bijzondere auto's, motoren, tractoren, vrachtwagens en tweewielers. Er start om ongeveer 6:00 een rondrit voor de deelnemers. Het evenement is voor jong en oud en met ieder jaar meer dan 500 deelnemers, gratis deelname en entree is dit evenement leuk voor iedereen. Voor meer informatie kijk je op oldtimersvoorthuizen.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Van zaterdag 22 tot en met woensdag 26 augustus verandert het plein in Hartje Nijkerk weer in een bruisend strandparadijs tijdens het buitenhuis beachvolleybaltoernooi. Een sportief en gezellig evenement voor iedereen die houdt van zand tussen zijn tenen, fanatieke rallies en een goede dosis zomergevoel. Het toernooi begint op zaterdagmiddag met de eerste voorrondes, gevolgd door spannende wedstrijden op maandag en dinsdagavond. De grote finale vindt plaats op woensdagavond, waarbij de beste teams uit de 3 speelniveaus het tegen elkaar opnemen in een sfeervolle setting midden in de stad. De wedstrijden starten zaterdag en zondag om 14:00 en de overige dagen om 18:30 s'avonds. Teams bestaan uit 4 spelers, waarbij het belangrijk is dat er altijd minimaal 2 dames in het veld staan. Er wordt gespeeld op 3 niveaus, beginners, semi-gevorderden en gevorderden. Dus er is plek voor zowel recreanten als fanatieke volleyballers. Het buitenhuis beachvolleybaltoernooi is meer dan alleen sport. Het is een zomersfeestje op het plein waar teams, supporters en toeschouwers samen genieten van gezelligheid, een sportieve strijd en zomerse vibes. Met ruimte voor zo'n 60 teams belooft het weer een volle bak te worden. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A1 Radio, goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Wow. We got a new voice.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

Ja, een hele goede middag. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Sportmatinee hier op A1 Radio. Mijn naam is Willem van der Brink en we gaan straks schakelen naar Tiel. Want daar is de wedstrijd TEC tegen Sparta Nijkerk waar we verslag van gaan doen. Ook gaan we nog even kijken naar wat oefenwedstrijden hier in de regio. NSC Nijkerk en Hoevelaken. Daar is vanmiddag een verslaggever bij aanwezig. Dus we gaan kijken. Eerst deze plaat van Another.

Ja, moet ik deze plaat nog afkondigen? Nee toch, iedereen weet dat Michael Jackson is met Beat It. En daarvoor een hele grote zomerhit van Another met 45 Ultra en Talk To You. We gaan het even ietsje rustiger aandoen met deze plaat van AHA uit 1986. I've Been Losing You.

0: Ja, altijd leuk zo'n plaat met een DJ Killer. Het lijkt erop dat hij bijna afgelopen is. En dan, ja, dan wordt er nog even een half minuutje gas gegeven.
1: Dit is Sportmatinee.
0: Ja, je luistert weer naar het programma Sportmatinee op de zaterdagavond. We zijn weer terug. Verleden week is het weer aangevangen. Toen trapte Sparta Nijkerk in de derde divisie de eerste wedstrijd af. En vandaag zal de tweede speelronde in de derde divisie A plaatsvinden. Dan denk je, en al die andere teams in de regio dan? Ja, de andere klassen, zeg maar. En ook de vierde divisie, die zal pas volgende week gaan starten. Dus 29 augustus, dan gaan ze daarvan start. En de klassen zullen dan eerst beginnen met een aantal bekerwedstrijden. 3 weken achter elkaar zullen ze een bekertoernooitje spelen. En ja, mocht je dan winnen, dan ga je weer verder in het seizoen in de avonden wedstrijden spelen. En pas daarna zullen de klassen gaan beginnen met de reguliere competitie. Nou, Sparta is dus al een tijdje bezig. Nou ja, het is bezig. Ze hebben 1 wedstrijd gespeeld. Verleden week werd het 3-3. We gaan er straks Sander van der Horst even uitvoerig over vragen wat er precies gebeurd is die vorige wedstrijd. Want 3-3 staat al op het bord, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Vanmiddag gaan we nog wel even schakelen naar de teams die in de klasses uitkomen. Onder andere NSC Nijkerk, die gaat op bezoek naar Wezep. En onze verslaggever Jan Borgman, die gaat mee. Dus ze spelen daar een oefenwedstrijd om helemaal in vorm te komen voor het bekertoernooi wat volgende week zal gaan aanvangen. En datzelfde geldt ook voor Hoevelaken, die vandaag een oefenwedstrijd speelt hier in Terschuur. En onze verslaggever Wim van Vliet, die zal daarmee naartoe gaan. En ook Wim gaan we eens even bellen van waarom die oefenwedstrijd tegen Terschuur zal plaatsvinden. Want er schijnt weer een speciale reden voor te zijn. Maar die gaat hij straks uitgebreid even meer over vertellen. Tot die tijd gaan wij wat muziek draaien. We gaan terug naar de allereerste winnares van Idols wereldwijd. En dat was Kelly Clarkson. En ruim 20 jaar geleden had ze een hit met deze plaat. The Trouble With Love Is.
1: A1 Radio. De stem

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Ja, meteen naar de berichten hoorde je deze knaller van de broers Tavares. En It Only Takes a Minute. En een minuut geleden had ik Jan Borgman aan de lijn. En die hangt nu nog steeds, want die is ondertussen aanwezig in Wezepervaar. Zometeen om 14:30. Ja, de wedstrijd is al volgens mij net begonnen. De wedstrijd Wezep tegen NEC Nijkerk gaat aftrappen. En dat is een oefenwedstrijd. Goedemiddag Jan.
1: Ja, goedemiddag allemaal. En een hartelijk welkom van hier uit Wezep, waar NEC haar tweede oefenwedstrijd speelt tegen de plaatselijke WHC. WHC natuurlijk een vierde divisionist. Dus het is voor NEC een mooie uitdaging om te kijken waar ze staat na de eerste wedstrijd. Afgelopen dinsdag speelde NEC de eerste wedstrijd. En dat was tegen Hees uit Soest. Iedereen een beetje onwennig, maar NEC sloot daar toch heel behoorlijk af. Wist met 6-1 te winnen. De doelpuntenmakers, twee keer Koen Liefting, twee keer Arslan Gümüş, Jonathan Martina en ik moet even denken ook alweer wat de andere was. Nou ja, in ieder geval vier doelpuntenmakers, 6-1 gewonnen. En dat zag er allemaal heel mooi en eigenlijk wel lekker uit. Ja, NEC heeft natuurlijk het nieuwe seizoen start, een heel hoop nieuwe spelers en... Ik ga in ieder geval even de hele selectie langs. Nou, Gerben Hilgers staat dan nu ook op doel. Dan hebben ze onder Noël Kassim. Die komt bij Zeewolde vandaan. Dat is de nummer 2 geworden. De nummer 4 is ook een nieuwe. En dat was natuurlijk het nummer van Ryan Quint. Maar dat is nu Jurre van der Bron. Een oude bekende voor NEC. Natuurlijk jarenlang gespeeld. Even tussendoor naar Roda geweest. En weer terug naar NEC. En toen naar Veense Boys. En nu weer terug. Nou, 5 Stan Holland is natuurlijk bekend. Nummer 6 is ook nieuw. Dat is Omar Touhani. En die komt bij de Zuidvogels vandaan. Nou ja, dan hebben we Koen Liefting. Op dit moment nog geblesseerde Hilal Ben Moussa. Nou, nummer 9, ik heb hem al genoemd even, die scoren afgelopen dinsdag dus. Dat is Jonathan Martina. Ook geen onbekende voor NEC, want die speelde in het coronajaar voor NEC. En hij komt nu vandaan bij Columbia, een derde klasser. Dan hebben we Bart Posthouwer, nog niet aanwezig. Arslan Gümüş zit op de bank. Kevin van Essen, geblesseerd op dit moment. Dani Mostert. De volgende nieuwe is Daniel Bezenbinder. Is overgekomen van Veense Boys. Dan hebben we Nassim Bakoki, Daan de Kivet, Daan van der Velde, de al bekende namen, Stan de Mots, ook een bekende naam. Nou, officieel nu in de selectie is Bart van der Meen. Dat was de oproepkeeper voor NEC, maar hij is nu in de selectie gekomen en gaat keeper onder nummer 20. 21 is Allen Karahasamonovic. Ja, ik moet even nog aan die naam gaan wennen. Maar die is overgekomen van Batavia. Dat viel toen ons al erg op bij Batavia. En die wil in plaats van een stapje naar beneden, wilde die in ieder geval hetzelfde niveau spelen. En kwam dus graag naar NEC toe. Joshua Driehuis nog bekend. Koen van der Water nog bekend. Joey Quint. En dan hebben we Sven Ruitenberg op doel. En dan nog 3 nieuwe. Bram Bokkers komen er van Sparta Nijkerk onder 23. En dan de laatste 2, dat zijn Lorenzo Surujoyo uit Forza Almere. En daar komt ook Eugène Simons vandaan. Dan heb ik even in notendop de hele selectie even voorgelezen. Nou, we zijn inmiddels een minuutje op 5 bezig. Het is een beetje aftasten, af en toe een beetje slordig balverlies van NEC. Maar het is allemaal nog wennen en ze spelen nu weer een totaal andere opstelling als afgelopen dinsdag. Dus Steven Neusing, die gebruikt in ieder geval alle... middelen om de jongens te testen, te laten ballen. Komende dinsdag speelt NEC dan nog op dinsdagavond tegen de SV Hoevelaken. En volgende week zaterdag gaat het dan beginnen, de bekercompetitie. En dat is tegen competitiegenoot Zeewolde. Daar zijn we natuurlijk ook weer bij. Dus in ieder geval hoop ik straks weer jullie terug te komen voor een verder verloop van de wedstrijd.
0: Oké, dankjewel zover Jan. We zijn weer helemaal bijgepraat. En dan gaan wij verder met de voetbalhit van het afgelopen seizoen natuurlijk. Dat was die van Shakira natuurlijk met Dai Dai.

0: Hij staat ook nummer 1 in de top 40 op dit moment. En dat is samen met Burna Boy. En de plaats is getiteld Dai Dai. Wij gaan schakelen naar Terschuur. Want in Terschuur is aanwezig Wim van Vliet, de voorzitter en onze verslaggever van Hoevelaken. En Wim, het is vandaag een oefenwedstrijd. Maar volgens mij is er een nieuwe traditie in de maak daar.
1: Ja. Nou, Terschuur was natuurlijk afgedaagd naar de vierde klasse en niet gepromoveerd. Hoevelaken bleef gelukkig in de derde klasse. En we troffen elkaar niet bij het bekertoernooi. Kortom, de koppen waren bij elkaar gestoken en men heeft besloten om er een leuke Hoevelaken Terschuurdag van te maken. Dit jaar dan in Terschuur. En morgen begonnen we met een jeugdwedstrijd die Hoevelaken met 8-1 kon winnen. Dat was de onder 17-1. Net is er een wedstrijd gespeeld, de tweede van Terschuur, tegen Hoevelaken 2. Die won Hoevelaken met 3-0. En nu, net een paar minuten geleden, is de hoofdmacht van Terschuur op het veld gekomen. Het veld ligt er overigens prachtig bij. Veel mooier dan ons hoofdveld, dat nog steeds niet bespeelbaar is, helaas na een jaar. En daar spelen we dus nu met Hoevelaken de tweede oefenwedstrijd, nadat we vorige week in het Vliegdorp hebben gespeeld tegen het Vliegdorp. Spelen we nu de oefenwedstrijd hier tegen Terschuur. En ja, dat is met deze weersomstandigheden natuurlijk fantastische zaterdag. Men heeft er een hele happening van gemaakt met ook een zingende scheidsrechter, een bandje na afloop. Kortom, weer een ouderwetse derby-sfeer. Zolang we tenminste niet met elkaar in een klasse voetballen of met de beker elkaar treffen, is dit een enorm leuk alternatief natuurlijk.
0: Ja, en een beter goede buur dan een verre vriend ook natuurlijk, hè, op die manier.
1: Terschuur is zonder meer een hele goede buur. Op 4 kilometer afstand, op de fiets bereikbaar. Kortom, half Hoevelaken is afgedaald zeg maar, naar Terschuur. En het is hier goed toeval langs de lijn. En oude vrienden weer gezien. Zij voetballen volgend jaar natuurlijk ook weer in de vierde klasse. Met Stroe nu samen. Wij gaan verder in de derde klasse. Met ook oude bekenden zoals Rens Wouden, Valleivogels, Zwart-Wit, Kwik uit Amersfoort. Maar ja, dan is het heel erg leuk dat we op deze manier elkaar toch vriendschappelijk kunnen treffen.
0: Ja, zeker. Heeft Hoevelaken nog wat versterking ook onder de gelederen?
1: Ja,
0: nieuwe seizoen?
1: Ja, zeker. We hadden nu ook in het elftal speelt als rechtsback. Vorige week ook al Mees van den Bos. Die is afkomstig van Kwik. Er komen ook nog twee jongens over van CVV die daar het eerste niet hebben gehaald. Die heb ik nog niet gezien. Die zijn nog op vakantie. Er is een jongen overgekomen uit Batavia. Die vindt het lastig om aan te sluiten bij het eerste. Kortom, er zijn wel wat spelers overgekomen van elders. Maar ja, de kern is natuurlijk gewoon Hoevelaken zoals het nu ook in het veld staat. Met dus 10 jongens vanuit Hoevelaken zelf.
0: Oké, nou, dat is helemaal goed te horen. Nou, alvast heel veel succes bij de start volgende week met de bekerwedstrijden. En maak er vandaag vooral een mooi feestje van Interschuur. En vertel.
1: Ja, we houden jullie op de hoogte.
0: Zeker. Dus, en als het gescoord wordt, laat het gerust even weten. Want dan schakelen we gewoon even naar de schuur om even een stukje van jouw wedstrijdverslag mee te pakken. Ja?
1: Ja, wel
0: Oké, dankjewel Wim.

0: zomersplaatje uit 2017 van Italo Brothers en Summer Air. We gaan schakelen naar Tiel, want in Tiel is ondertussen aangekomen Sander van der Horst. En dat is onze verslaggever van de Sparta, die altijd meereist als Sparta ergens op bezoek gaat. Hele goede middag, Sander.
1: Ja, goedemiddag. Vanuit een zonnig Tiel. Onze plaatje sloot weer mooi aan, Willem.
0: Ja, zeker. En Sander, eerst even om op vorige week terug te komen. Tegen Sportlust. Hè? Als de luisteraars zien op teletext dat het 3-3 is geworden. Ja, daar zit natuurlijk een heel verhaal achter. Hè? Dat is niet zomaar tot stand gekomen.
1: Nee, zeker niet. Hij komt er liever niet op terug. De Spartanen die waren, zeker het eerste uur van de wedstrijd, waren ze echt de bovenliggende partij. Bij Vlaanderen voetbal, op een gegeven moment loop je uit naar een 3-1 voorsprong. Denk je, ik had een bakkie, kans op 4-1, kans op 5-1 om te maken, maar die gaan er niet in. En dan is het denk ik de 92ste en de 95ste minuut. En dan sta je met een 3-3 aan het einde. Dat was echt een doffe dreun voor de Spartanen. Die daarmee toch best wel een valse start van de competitie kennen. Misschien niet gezien de score, want Sportlust is gewoon een goede ploeg. Ik verwacht dat die echt al top 5, top 6 gaan draaien dit seizoen. Maar ja, als je in de 92ste minuut 3-1 voor staat, dan moet het van kaarsen zijn en 3 punten binnenhouden. Maar goed, dat lukte niet. En vandaag is kans voor revanche op bezoek in Tiel.
0: Ja, zeker. En we hebben je verleden week ook al even in de uitzending gehad. Er zijn de nodige versterkingen natuurlijk bij Sparta aangebracht ook. Ja, er zijn wat nieuwe spelers bijgekomen, maar ook een paar weggegaan. Wat verwacht je van het komende seizoen van Sparta?
1: Ja, dat vind ik moeilijk, Willem, om in te schatten. Als je puur alleen kijkt naar de namen, zeker met voorin. Je haalt Slacht weer binnen. Ik meen iets van 168 wedstrijden in het betaald voetbal. Dan was Buitink ook een stuk of 120. En dan ga je bijna richting 300 profwedstrijden die je aantrekt. In de voorhoede, dus slagkracht voldoende zou je zeggen.
0: Ervaring.
1: En ook ervaring erbij, ook zeker. Zeker in de vorm van slagveer. Ja, achterin haal je met Betsma en Kroijda, haal je echt wel een dubbel slag. Want dat is een uitstekende bek en een centrale man. En je verzwakt ook nog eens een broeder in de competitie, Harkema. Dus ja, kijkend naar de namen, wie zijn er gekomen? Gezien vorig seizoen moet Sparta gewoon weer meegedoen voor de bovenste plekken. Ik heb nog niemand gehoord dat er uitgesproken wordt, we gaan voor het kampioenschap. Maar goed, gezien de spelers, dan had er maar zo zin gaan zitten dit seizoen.
0: Ja, precies, precies. Dat is ook nog even aankijken. En er zijn natuurlijk ook een paar promovendi bijgekomen. En ik zag dat onder andere Purmerstein verleden week goede zaken heeft gedaan. En wat verwacht je daarvan?
1: Ja, als je kijkt naar, het zijn toch vroeger wat meer uit het westen van het land. En dat Purmerstein met 3-1 won thuis van Scherpenzeel, dat vond ik echt een verrassing. Gezien de versterkingen die Scherpenzeel ook heeft gedaan. En een best wel goede TD die daarop zit. Had ik best wel meer daarvan verwacht de eerste wedstrijd. Maar goed, het is zo'n eerste pot. Het is een marathon, geen sprint. Hè. Ze hebben zo'n lekkere dooddoener erin voor je. Maar ja, wat promovendus als SVZW, Purmerstein, en dan ga ik er nog eentje vergeten gaan doen dit seizoen. Ja, ik durf het niet te zeggen. Het zijn wel grote namen. Hollandia is de derde overigens. Het zijn best wel gerenommeerde clubs in het amateurvoetbal. Zeker de mannen uit Wierden. Hè. Dat is gewoon een hele grote club. Ik denk niet dat een zwakke broeder als HSC 21 zoals vorig seizoen in deze competitie gaan hebben. En bovenin gaat het alleen maar meer naar elkaar toe kruipen. Want ik verwacht veel van DVS dit seizoen weer. ADO 20 natuurlijk. Sparta die zit er goed bij. Sportlust, wat ik al zei, verwacht ik al wat van dit seizoen. En er gaan altijd wel 1 of 2 clubs verrassen. Dus garantie op spektakel, denk ik. Derde divisie A, nieuw seizoen.
0: Ja.
1: Hetzelfde naam, dezelfde spanning, denk ik.
0: Ja, het wordt wel heel spannend, denk ik ook wel. En wat jij ook al zegt, na 1 wedstrijd kun je nog helemaal niks zeggen. Hè? Voor hetzelfde geld zijn ze nog een beetje een team aan het vormen en smeden. En gaat dat straks in 1 keer draaien. En dat hebben we al vaker gezien. Oké, de wedstrijd van vanmiddag. In Tiel. Wat verwacht je daarvan, van deze wedstrijd?
1: Weet ik niet. misschien is het antwoord die jullie willen horen. Hè? En ook niet de mensen thuis, maar ik weet het echt niet. Textiel, dat is een hele wisselvallige ploeg. Tenminste, dat was het vorig seizoen. Thuiswedstrijd, ja, Sparta was herenmeester aan het einde van het seizoen. Maar uiteindelijk zijn de mannen van mij is er toen met de winst vandoor. Stonden heel lang onderaan. Vechten tegen degradatie, zijn er uiteindelijk nog best wel prima ingebleven. Maar ja, de gloriejaren van een paar jaar terug, dat ze hier toen de tweede clubklasse en daarna tweede divisie speelden, die tijden zijn hier wel voorbij. En ja, daarmee vind ik het wel heel lastig inschatten wat voor tegenstander Tech is voor vandaag.
0: Ja, precies. Nou ja, we gaan dat zo meteen van je horen dan, Sander. Om 3 uur begint daar de wedstrijd. Dus we gaan zo meteen nog even lekker naar het nieuws en een plaatje draaien. En dan komen we aan de andere kant van 3 uur even bij je terug om een stukje wedstrijdsverslag uit jouw mond te mogen horen.
1: Helemaal goed, ik hoor jullie straks.
0: Oké, is goed, Sander. Dankjewel. En dan gaan wij verder met een plaatje. Deze is van, even kijken, net einde van de vorige eeuw. Van Sixpence, None the Richer. En ze had een heel leuk plaatje met deze. En dus de titel daarvan is Kiss Me. Tot zometeen aan de andere kant van 3 uur.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: A1 Radio, goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Ja, welkom bij het tweede uur Sportmatinee. We zijn er nog tot 5 uur met onder andere de tweede klasse wedstrijd Tech tegen Sparta. Ja, ik hoor zo vaak Lucky in het nieuws dat ik deze van Kylie Minogue wel weer eens graag weer eens een keer wil draaien. Dit is I Should Be So Lucky.

0: dan gaan we helemaal terug naar de jaren 80. Eerste grote hit van Kylie Minogue. I Should Be So Lucky. We gaan meteen even schakelen met Wim van Vliet. Want volgens mij is er ook iemand lucky in Sportpark Overbeek.
1: Ja, hier is het nu 32 minuten bijna gespeeld. En Hoevelaak staat met 1-0 voor. Het is alweer een kwartiertje geleden hoor. Maar een mooie aanval waarbij Chandler de bal achter de keeper van Terschuur schoot. Hoevelaak speelt voornamelijk op de helft van Terschuur. Dus echt wel een maatje te groot. En speelt goed, compact, diverse aanvallen. Net ook weer een mooie aanval waarbij Koen Bos bijna de 0-2 maakte. Kortom, het ziet er wel goed uit hier bij Terschuur voor Hoevelaak. De stand dus 0-1. Nog even deze aanval meenemen. Koen Bos passeert... heel mooi een tegenstander en helaas wordt de aanval afgeslagen. Dus na ruim een half uur spelen hier bij Terschuur 0-1 voor Hoevelaken.
0: Dankjewel Wim. En dan gaan we meteen helemaal even naar Wezep. Want daar is Jan Borgman bij de wedstrijd, oefenwedstrijd zeg ik dan, WHC tegen NSC.
2: Ja, en inmiddels zitten we hier in de 38e minuut. En ja, ik moet eigenlijk zeggen, je kan niet zien dat de WHC een vierde divisionist is. Want NSC speelt op dit moment... zoek wil ik niet zeggen, maar is wel duidelijk de meerdere binnen binnen deze wedstrijd. En dat resulteerde al na 20 minuten geleden al met een hele grote kans voor Stan Holland. Die had eigenlijk een vrij doel om te koppen en alsof hij niet wist dat hij zo gunstig stond. Maar hij kopte hem net naast het doel en het zag er wat onbeholpen uit. Maar ik denk dat daar een hele grote kans voor NEC is. Maar NEC komt vaker in de 16 van WHC dan dat... WHC in de 16 van of in de buurt van de 16 en zelfs nu een schot op doel van even kijken was dat, ja, Martina. Keeper heeft hem in tweede instantie heeft hem, maar dat was een goed schot op doel van Martina. Ik zeg het verkeerd, sorry, Touhani was het die op het doel schoot. Ik moet nog even aan de namen en de rugnummers wennen. WHC, nou wat doet WHC dan? Nou, die is een 10 minuten geleden het eerste schot op doel pas. En of WHC houdt het echt heel makkelijk en laat NEC gewoon lekker vol spelen. Maar ja, het is een oefenwedstrijd. Volgende week begint voor hun de competitie. Dus ik zou zeggen, ja, laat even zien waar je staat. En iedereen wil natuurlijk zijn plekje in de basis krijgen. Maar nee, dat zie je bij WHC op dit moment nog niet terug. NEC heeft dus de overhand op dit moment. Aan de andere kant altijd waken voor... ineens een hele snelle counter of wat dan ook. Maar ja, zover is het op dit moment nog niet. Wat ik al zeg, NEC duidelijk de sterkere. Nou, 1-1. Martina, red je het? Ja, en 1-0 voor NEC. Jonathan Martina.
0: Kijk.
2: Brengt zich tussen twee spelers door. En hij scoort heel beheerst en heel duidelijk. NEC verdient op voorsprong hier in Wezep.
0: Mooi dat we die even mee konden pakken, Jan. Wij gaan verder met de volgende plaat. En die is van Sister Sledge. Die had in de 70's al een grote discostamper met All American Girls. Na deze plaat gaan we weer even schakelen naar Sander van der Horst, aanwezig bij Tech tegen Sparta, die om 3 uur net gestart is.

0: Ja, dan halen we deze plaat van Sister Sledge toch eventjes van het grote mengpaneel af. En schakelen we meteen naar Tiel, want Sander van der Horst heeft daar een mededeling.
1: Ja, waar Sparta na 6 minuten ontzettend zwaar heeft en nu tegen een 2-0 achterstand aankijkt. 2 keer over een corner die binnenvalt. En dan 2 grote kansen tegen gehad. 4 grote kansen voor Tiel na 6 minuten. 2 doelpunten. TSC Sparta, 2-0.
0: Jeetje, wat is dat mis, joh?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar Sparta begint echt belabberd. Binnen 4 minuten tijd 3 grote kansen tegen en een doelpunt. En nu de tweede. De Spartanen, nou, wakker schrikken zijn ze hopelijk. Maar dit gaat een halskraai worden hier in Tiel.
0: Ja, precies. Nou goed, ja, hou ons op de hoogte, Sander. Ik hoop niet dat het zo middag gaat worden in ieder geval.
1: Ik hoop het ook niet. Dan ben ik zelf thuis.
0: Dat snap ik. Oké. We schakelen straks nog een keer naar jou. Dankjewel. Zover. Gaan wij verder met de volgende plaat. Deze is van Mike Oldfield. De man die al zijn instrumenten zelf bespeelt. Maar alleen de zang is van Maggie Reilly. To France.

0: even niet helemaal uitdraaien, want we gaan even schakelen naar Sportpark Overbeek. Want er staat een nieuwe score op het bord, Wim.
1: Ja, klopt. Een beetje onverwacht, want Hoevelaken was echt veel beter. Veel kansen. Eigenlijk hadden ze al 0-2-0-3 moeten scoren. Maar mooi schot vanuit vanaf de 16 van Terschuur via de binnenkant van de paal is het 1-1 geworden. Dus de stand is hier net voor de rust gelijk. 1-1.
0: Dankjewel.

0: Crosswalks ook deze. Black Friday, Pretty Like the Sun van Tom Odell. En de remix van Lost Frequencies. We gaan even schakelen nog naar Sander van der Horst. Want we willen toch wel even horen of hij een beetje over de schrik heen is gekomen. Van de stand Tech tegen Sparta. 2-0 is daar de stand. Na nog geen 20 minuten spelen. Sander.
1: Ja, maar het is dat er geen plek was op de tribune, anders was ik er even bij gaan zitten. Nee, we zijn hier nu 15 minuten onderweg in Tiel. En de Spartanen hebben het gewoon zwaar. En ze maken het vooral zichzelf zwaar met rare passes. Net ook weer een voorbeeld, een bal die rustig wordt teruggespeeld door Bouwman. Raakt de bal helemaal verkeerd. En ja, dan krijg je gelijk de druk van TSC om je heen. Ja, ik heb net ook mijn klote gehad hier. Dat ik het geen Tech mag noemen. Dus zijn we hetzelfde als NEC Nijmegen. Is het TSC Tiel? Hier mag dat Tech. Hier mag dat Tech. Nou. Nee, de Spartanen hebben het zwaar. Ze maken het zichzelf heel moeilijk tegen best wel een goede tegenstander. Die er echt op bloeit om die bal halverwege de helft over te nemen. Door snel druk te zetten met het overtal. En daar vanuit een snelle tegenaanvoer te zoeken richting de Spartanen. En dat ging een paar keer, maar net goed. Een strakke voorzet na 2 minuten die over werd gewerkt. Dit lijkt me mens, toch niet? En Sparta die echt aan de bak moet. En Sparta die nu uitbreekt over de linkerzijde van het veld. Nekoida, die gaat zijn man opzoeken. Kapt hem uit. Legt de bal terug. Patrick Vroeg haalt hem op. Weer terug naar Nekoida. Links op het veld. Van Dalen wordt ingespeeld. Brengt de bal rustig terug naar Huizing. Huizing speelt hem een tikje breed naar Betsma. Betsma gaat de opening zoeken richting Slagveer. Bal aan de andere kant van het veld. Slagveer stapt over de bal heen. En stapt hem weg. Ja, hij passeert zichzelf hier mee. Want de zijlijn was iets dichterbij dan die dag. En dit is wel vrij typerend voor het Sparta-spel op dit moment. Een bal die gewoon aangenomen kan worden, open draaien. En je kan naar de achterlijn voor een voorzet. Ja, even eroverheen stappen. Gaat het goed, dan is het mooi, ben je weg. Maar het gaat nog even niet goed. Maar Sparta weer een balbezit. Helemaal terug op eigen helft bij Bouwman, die in levert. Een Sparta die weer gaat beginnen aan een nieuwe aanval. Vanuit het centrum van het veld. Met Betsma wordt ingespeeld. Die draait open richting de linkerkant van het veld. Speelt Hugo in. Hugo drijft iets op, Koida links, een paar meter over de middenlijn en dat is een steekbal richting Tim Pieters. En dat is een goede steekbal. Die bal kan in één keer vol. Renning TSC, maar Sparta houdt balbezit met Van Dalen. Ja. Linkerzijde, Tim Pieters nu gaat zijn man opzoeken. Achterlijn halen, voorzet.

0: Ja, je kon het horen, hè? De hand van Prins in deze plaat van de Mary Jane Girls. In My House. En even daarvoor hoorde je Hugo. En dat deed hij samen met Ultranate en Moving to the Sun. Het is tijd voor de berichten van 3:30.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bring it.

0: lekker zomersplaatje van Will Smith. En uit 1998 komt deze alweer. Getting Jiggy With It. We gaan even nog schakelen naar Sander van der Horst. Op Slag van Rust daar in Tiel bij TEC. Dan zeg ik het ook goed, tegen Sparta. Sander, één voordeel is dat er na die 2-0 niet echt doelpunten bij zijn gekomen. Of zeg ik het zo weer te positief?
1: Ja, het glas is half vol of half leeg. Bij jou is die half vol, zo te horen. Bij mij is die op dit moment nog steeds half leeg. Want het zijn de Spartanen die na 30 minuten nog steeds tegen een 2-0 achterstand aankijken. Dus op Slag voor Rust is het nog niet helemaal, want we zijn hier een paar minuten later begonnen. Maar het was Sparta net wel met de tweede goede aanval van de wedstrijd. Waar de bal twee keer naar het doel werd gebracht. En twee keer zit hij net niet binnen. Twee keer over een redding van een uitstekende doelman van TEC. Maar ze hebben het nog steeds wel zwaar. Je ziet gewoon dat de slordigheden in het spel de Spartanen vaak opbreken. Zojuist ook recht voor mijn neus. Een bal met het verkeerde been door de as, half hoog uitverdedigen. Dat zijn ballen, die kunnen gewoon echt niet. Ik kan me wel herinneren dat ik een trainer had in de eetjes. En die pakte mij ongenadig aan als ik een bal zo uitwerkte. En dan kan het op dit niveau, mag dat echt niet gebeuren. Dus wat met een goede voorzet. Bal kan weg worden gewerkt, slagveer komt in, maar die komt net te laat. En dan is het opletten van de tegenstander van TSC, die er snel uitkomen. Maar prima verdedigd door Van Dalen en Koida. Nee, dat wordt goed opgelost door Sparta. Sparta weer een bal bezit op de middenlijn en die gaan beginnen aan de volgende aanval. Snel 1-2. Dus Van Dalen die nu oversteekt. Boyen levert bij Pieters aan de linkerzijde. Gaat die bal met links voorgeven. Prima voorzet, de buitenkant en die komt er ruim voorlangs. En dat is wel jammer, want dat was een goede aanval weer van Sparta. En wederom een goede kans voor Buiting, die net ook weer 1-1 met de keeper kwam, net als vorige week. Hij mist ze eerst, laten we hopen dat hij nu weer zijn tweede binnen schiet. Een beetje hetzelfde als vorige week. Ja, de Spartanen die hebben nog een goede 13 minuten officiële speeltijd om wat aan deze tussenstand te gaan doen. En met een iets beter gevoel richting de T te gaan hier in Tiel. Want het staat nog altijd met 32 minuten op de klok. 2-0.
0: Dankjewel, Sander, zover. En dan zie ik ook nog nieuws. In Engeland is Hull City gepromoveerd naar de Premier League. En ze kregen meteen de eerste dag Manchester United op bezoek vandaag. En ja, ze wonnen 2-0.

0: Ja, je hoort de Lizzie en Night Moves. We gaan meteen even schakelen naar Jan Borgman, want daar zijn ze begonnen met de tweede helft van de oefenwedstrijd WHC tegen NSC.
1: Ja, we zijn inmiddels hier zo'n kleine 5 minuten aan de gang en NSC staat nog steeds met 1-0 voor. Er is NSC op 2 spelers na, bijna een volledig team. Stan Holland is blijven staan, natuurlijk als sterk houder achterin. En de andere die is blijven staan is Joey Quinn, natuurlijk de linksachter van NSC. Die speelde in de eerste helft centraal, maar die is er nu gewisseld voor Jure van Jure van de Brom is gewisseld en die is na de... zo'n vaste linkerplek gegaan. Voor de rest allemaal nieuwe spelers. Ja, dan zou je denken van, nou ja, we hebben inmiddels heb ik ook wat mensen gesproken van de WHC. En die zeiden ook, de eerste helft stond er eigenlijk het B-garnizoen. Dus die jongens konden zeggen, maar ja, dan ben je inmiddels 5 minuten bezig. Dan verwacht je van WHC wel even iets meer. Maar de eerste kans zojuist in de wedstrijd was toch weer voor NSC. Een hele goede trap van Dani Mostert Koen Liefding, die nu op de linkerplek staat. En hij kan 1-op-1 door naar de keeper. Wordt wel iets naar buiten gedreven, maar hij schiet op doel. En hij gaat raakt niet vol langs. Dus dat was de eerste. En WHC tot op heden nog steeds geen fatsoenlijke kans gehad. Dan die ene schot op doel in de 28e minuut die een meter naast ging. Met andere woorden, NSC speelt makkelijk. Je merkt wel dat WHC nu iets makkelijker voetbalt. Dus het gaat al iets. Het gaat niet zo makkelijk meer als de eerste helft. Maar ja, de eerste kans was toch weer voor NSC. Dus ja, we blijven lekker kijken en hopen dat ook zeg maar de tweede deel van NSC net zo'n prestatie neerlegt als het eerste gedeelte van NSC. Wat ik al zeg. Op 2 plekken na ongewijs en voor de rest allemaal nieuwe jongens. Althans, ze hebben afgelopen dinsdag ook alweer gespeeld. Dus het, ze beginnen ja, warm te draaien. En het ziet er allemaal lekker uit. En het geeft mij in ieder geval heel veel hoop voor het komend seizoen. Nou, en de beker natuurlijk. Dus,
0: ja. Fijn om te horen, Jan. We komen straks nog even bij je. En dan schakelen we ook meteen even naar Wim van Vliet, die aanwezig is bij de oefenwedstrijd Terschuur tegen Hoevelaken. En ook daar is het scorebord van stand veranderd, Wim.
2: Ja, klopt. Vanaf de aftrap. Jelmer Storm bracht 5 nieuwe spelers in. En een van die nieuwe spelers was Dinant van der Bor, linksbuiten. En die schoot de bal onberispelijk achter de keeper in de bovenhoek van Terschuur. Dus hier is de stand in de 46e minuut 1-2. Dus een aantal nieuwe spelers, waaronder ook dus Dinant van der Bor. Ik zie Chris Kerkhoff. Inderdaad Broekhuizen, Calvin Broekhuizen is in de ploeg gekomen. Kortom, ja, typische oefenwedstrijd met ook een aantal nieuwe spelers. Maar Hoevelaken dus op voorsprong 1-2.
0: Goed om te horen, Wim. Dan gaan wij weer naar de muziek. Dit is Keen.
3: A1 Radio. De stem van jouw

for the Keen and Love Too Much. Ja, ik wil je verder nog even een andere plaat laten horen. Die kwam ik laatst weer eens tegen. En de band heette... even kijken, Gene Loves Jezebel. Ja, naam zeg je helemaal niks. Is begin jaren 80. De titel is Break the Chain. Maar als je heel goed naar het intro luistert, dan lijkt het net Barbie Girl. Maar dat betekent dus dat die het dan van deze plaat hebben. Maar luister maar eens goed.

0: Van Jean Loves Jezebel en Break the Chain. Begin jaren 80 was dit uitgekomen. We gaan nog even schakelen op Slag van Rust naar Tiel, waar Sander van der Horst verslag doet van de wedstrijd TSC tegen Sparta Nijkerk.
1: Ja, en op slag van de 45ste minuut krijgt de Spartaan een hele interessante vrije trap. Echt op randje 16, helemaal aan de rechterzijde, die waarschijnlijk strak ingedraaid gaat worden door Patrick Vroeg. En het zou toch een hele mooie opsteker zijn voor de Spartanen als de klok nu echt op 45 staat. Als deze bal zijn wedden vliegt. Die is hard en laag, wordt geblokt, bal wordt teruggebracht. Hugo, terug naar Vroeg, brengt hem in richting de tweede paal. Wordt het verder wel verloren, maar die bal valt voor slagveer. Schaag kraakschot, lucht er wel in de 16 meter. En de scheidsrechter fluit af, want het is buitenspel. Ja, en dat typeert het echt voor Sparta Nijkerk, de eerste helft. Waar de Spartanen net wel een paar goede kansen bij elkaar voetbalden. Zeker met name voor Buiting die een paar kansen heeft gehad. Venema, die nog een keertje 1-op-1 kwam, maar zijn stift ging net voorlangs. Maar het is een open wedstrijd, want aan de andere kant creëert TSC ook genoeg. En voelde net een bal op de paal, want er staat een... Echt een vrije trap en cornerspecialist op het veld. Maar dan wel in het oranje vandaag. En dat is voor Sparta een slechte zaak, want die spelen in het zwart-wit. Nee, de corners en vrije trappen van de kant van Tiel die zijn echt levensgevaarlijk. En net werd er bijna een koopmijnetje gedaan van afgelopen weekend. De uit tegen Utrecht. Deze jongen die draaide de bal ook in één keer op de lat. En het was Bouwman die het net met zijn vingertop over kon tikken. En het is nu weer alle hens en dek voor de Spartanen. Want het is de 46ste minuut en de corner vanaf de linkerzijde die erin gedraaid gaat worden. Druk voor de doelman van Sparta Nijkerk. Weer zo'n strakke bal valt over Bouwman en alles iedereen heen. En die bal gaat net over de achterlijn. En daarmee sluiten we de eerste 46 minuten af in Tiel. De Spartanen kijken tegen een 2-0 achterstand aan. En ik ga eens even de kantine bekijken hier.
0: Oké, nou veel succes daar. Dan gaan wij een plaatje draaien. Deze is van Shania Twain.
2: Let's go.

0: Er is weer gescoord in de oefenwedstrijd Ter Schuur tegen Hoevelaken. Wim.
1: Ja, mooi doelpunt van Roy de Jong in de 60ste minuut. Die kreeg de bal in de schoenen geschoven en diagonaal vanaf het 16 meter gebied schoot hij hem keurig achter de keeper van Hoevelaken. En wie zich ook enorm onderscheidt is, moet ik even vermelden, in het doel van Hoevelaken, is de jonge Kamphorst. Eigenlijk een speler van de onder 19-1, maar Hoevelaken mist ook een aantal spelers. Het schijnt ook Lowlands te zijn dit weekend. Kortom, er zijn wat spelers afwezig, maar hij staat in de goal en heeft een paar uitstekende reddingen achter de rug. Dus dat wil ik maar even vertellen, dat iedereen het maar weet. 1-3 hier voor Hoevelaken.
0: Ja, dankjewel Wim. Gaan we meteen naar de andere oefenwedstrijd schakelen, waar Jan Borgman bij aanwezig is. En dat is de oefenwedstrijd WAC tegen NEC.
2: Ja, en NEC gaat gewoon verder waar het gebleven was. Die speelt gewoon echt een hele puikenwedstrijd. Ook de tweede groep die nu aan het voetballen is, speelt het in elkaar makkelijk. Nou, een vrije schop wordt er vanaf links genomen. En Stan de Mot staat uitstekend klaar om de bal in door te koppen en het doel in te koppen. Dus NEC leidt hier bij WAC met 2-0. Dus de stand hier 0-2.
0: Dankjewel Jan. En dan gaan wij met Yves Berendsen naar het nieuws van 4 uur.
3: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: En tot 5 uur kun je nog luisteren naar de finale van Sportmatinee.

0: En dan gaan we Paul Willen en Style Council even naar beneden schuiven. Want we gaan even schakelen naar Jan Borgman. Bij de oefenwedstrijd aanwezig. WHC tegen NEC. En er is gescoord, Jan.
1: Ja, het was steeds leuker. NEC, nou, een geweldige aanval. Echt over rechts. Moet wel heel erg geblunderd vanuit een hoekschop van WHC. Wilde de bal inspelen, maar de speler was inmiddels al vertrokken. Maar de bal op de voet van, volgens mij, Dani Mostert. Nou, die speelt heel snel uit naar, naar Nouvel Kasmi. Die vervolgens binnen, binnenkant Driehuis en zo. Zo naar de linkerkant, naar de Koen Lieftinker, hier over rechts gebeurt het. En die legt hem, zoals het dan hoort, uit de achterlijn halen en op de 16 leggen. En daar stond Nassim Barkoki klaar om hem binnen te schieten. Dus binnen een minuut vanaf een hoekschop van WSC naar een doelpunt voor NSC. En het draait super bij NSC. Dat viel me dinsdag al op. En Steven Neus in tegen gewoon straks gewoon heel moeilijk van, ja, hoe ga ik mijn baas opstellen? Want er staan gewoon 26 gelijkwaardige jongens staan er. Niemand doet eronder, ze werken allemaal keihard. Ze zijn ook allemaal keihard bezig natuurlijk om hun omzicht te laten zien aan de trainer. Ik geef het hem te doen. Maar inmiddels hier dus 3-0 en dan zou je zeggen, is het gekwarteerd? Nee, het is echt niet gekwarteerd. NEC is gewoon stukken beter. WHC natuurlijk twee klassen hoger spelen dan NEC. Maar ja, de mensen hieromheen van WHC zeggen ook al, ja, dat kan wel een heel lastig seizoen gaan worden. Maar dat is voor later. Hun beginnen volgende week aan het seizoen. Wij beginnen volgende week aan de beker. Maar inmiddels hier dus 0-3 voor NEC.
0: Ja, dankjewel zover. Jan. Dan kijken we meteen even naar de tussenstanden in de derde divisie A. Dat is de divisie waar onder andere Sparta voor uitkomt. Om 2:30 zijn daar de volgende wedstrijden begonnen. En dat was de wedstrijd Eemdijk tegen ADO 20. Tussenstand is daar 2-1. Staphorst tegen Excelsior 31, 2-2. Om 3:15 is daar één wedstrijd begonnen. Dat is SVZW tegen Dovo. De tussenstand is daar 1-1. Dan naar de wedstrijden die om 3:00 zijn begonnen. Dat is DVS 33 Ermelo tegen de Harkemaanse Boys. De stand is daar nog gelijk, 0-0. Scherpenzeel tegen Hogeveen, 1-0. Sportlust 46 tegen Purmerstein, 0-0. En ja, je hoort het hier in de uitzending al. TSC tegen Sparta Nijkerk nog steeds 2-0. Om 3:30 is daar ook één wedstrijd gespeeld. Die is nu ruim een 30 minuten bezig, de eerste helft. En dat is de wedstrijd Hercules tegen Genemuiden. De stand is daar al 0-1. En dan gaat er één wedstrijd, ja, die is ook net begonnen om 4:00 nog. Dat is de wedstrijd Hollandia tegen ACV. En ja, daar is nog geen stand van bekend. Dus ik vermoed dat het daar nog 0-0 is. Wij gaan verder met een plaatje van Georgina Verbaan, die ooit een hitje heeft gehad. Een zomerhitje. En de titel daarvan is Ritmo.

0: Ja, tot zover even Georgina Verbaan met Ritmo. We gaan nog een keer schakelen naar Wim van Vliet, aanwezig bij de oefenwedstrijd Ter Schuur tegen Hoevelaken. En ja, hij gaat nog een keer de A1-3 uit aankondigen. Hij gaat zelf uitleggen.
1: Ja, ik had jullie zo mooi een doelpunt verteld. Maar helaas werd het afgekeurd door de scheidsrechter. Roy de Jong liep buiten spel. Dus de flits was al geweest. Het was er toch weer 1-2. Maar nu is het inmiddels wel 1-3. Na 75 minuten. Want Dinant van der Borre maakt zijn tweede doelpunt in de tweede helft. Prima, prima aanval via Siem Kooistra. En nou, nogmaals, het kwam weer voort uit een goede redding van de doelman van Hoevelaken, Tijmen Kamphorst. Nogmaals vermeld. En Siem Kooistra speelde hem over de middenlijn keurig naar Dinant van der Borre, naar de andere kant van het veld. En die benutte de buitenkans. En het is hier met nog een kwartier te spelen 1-3 voor Hoevelaken.

0: Ja, we gaan Brian Ferry even omlaag halen. En we gaan schakelen naar Sander van der Horst, aanwezig bij TSC tegen Sparta.
1: Oh, toch, Sparta uit de kleedkamer is gekomen. En vanuit een koren binnen 2 minuten de 2-1 op het bord zet. En daarna het gelijk het spel naar zich toe probeert te trekken. Vraag me alsjeblieft niet wie er heeft gescoord. Ik hoorde ergens om me heen dat het misschien Venema was. Want het was een corner, een keeper die dook, mis zat, schreeuwde, flipperkast, hondsknoos van Groningen. Maakt helemaal niet uit. 48 minuten op de klok. Het is 2 tegen 1 en Sparta kan gaan drukken.
0: Kijk, dat is goed nieuws, Sander. Dankjewel.

0: beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Ja, en dan hadden we gauw weer Wim van Vliet in de uitzending. Want er is weer gescoord bij de oefenwedstrijd. De Schuur tegen Hoevelaken.
2: Ja, wederom Dinant van der Boer. Dus een glaszuivere hattrick. Hij maakte 1-2, de 1-3 en de 1-4. En dat allemaal in één helft. Dus 82 minuten hier gespeeld. 1-4 voor Hoevelaken.

0: de Shining Star hoorde je van Earth, Wind & Fire uit 1975. We gaan schakelen naar Jan Borgman, aanwezig bij de oefenwedstrijd WHC tegen NSC Nijkerk.
1: Ja, de wedstrijd heeft de scheidsrechter zojuist afgefloten. Er gebeurde echt een grove overtreding op Daniel Bezenbinder. De scheidsrechter kon niet anders dan rood en hij zegt, hier heb ik ook geen zin meer in. WHC natuurlijk een licht gefrustreerd omdat ze van een tweede klasse eigenlijk alle hoeken van het veld hebben gezien. En dat een speler van WHC, die werd het waarschijnlijk een beetje zat en die schoffelt Daniel Bezenbinder op een verschrikkelijke manier onderuit. En het was paars eerlijk, maar de scheidsrechter zei ook direct, ik kap nu de wedstrijd af, hier heb ik geen zin in. En zo wint NSC dus. En gewoon echt verdiend, hè. Gewoon echt verdiend hier met 3-0 van WHC. WHC heeft echt wel wat te doen. Die speelt volgende week haar eerste wedstrijd tegen Flevo Boys. In Emmeloord ook. Dus NSC speelt dinsdagavond om 8 uur tegen Hoevelaken. Dus de derby Hoevelaken NSC. En er is helaas geen uitzending, maar volgende week... als ik bij Zeewolde ben, zal ik even terugkomen op de wedstrijd Hoevelaken NSC. Voor iedereen een heel fijn weekend en graag tot volgende week. Waar de bekerwedstrijd Zeewolde tegen NSC op het spel staat.
0: Oké, nou dankjewel voor je verslag Jan en een goede reis zometeen naar huis.
1: Dankjewel.
0: Oké, gaan we meteen schakelen naar Wim van Vliet. Want er is weer wat veranderd op het scorebord.
2: Ja, twee dingen zelfs. Inmiddels heeft Hoeflaar ook weer gescoord. Het is hier een onderhoudende wedstrijd met veel doelpunten.
0: Ja.
2: Het was in de 85e minuut een mooi afstandsschot van Terschuur. En keeper Kamphorst werd toch verschalkt 2-4. En inmiddels heeft aanvoerder Joost van den Heuvel de 2-5 binnengeschoten na een hoekschop. Met nog 3,5 minuten te spelen op het scorebord is de stand 2-5, doelpuntenmaker Joost van den Heuvel.
0: En een hele grote kans dat we elkaar zo nog even een keer spreken waarschijnlijk.
2: Ja, en inderdaad, we kijken uit naar de wedstrijd van dinsdagavond bij ons thuis. Dat is de eerste thuiswedstrijd, de oefenwedstrijd. Dat is natuurlijk een wedstrijd van een heel ander kaliber tegen tweede klasse NSC.
0: Ja.
2: Dat zal niet zo makkelijk zijn voor Hoevelaken. En tegelijkertijd is het ook een mooie wedstrijd van ons tweede tegen 7v2, die een beetje in dezelfde type klasse spelen.
0: Ja.
2: Dus dat is een heel ander kaliber. Maar tegen Terschuur gaat het hier prima.
0: Nou, ik weet niet of je het met mee hebt gehoord, maar NSC heeft dus in wezen weten te winnen met 3-0.
2: Ja, dus we zijn gelijk.
0: Dus Oké, nou dankjewel zover, Wim.
2: Ja, tot ziens. Sorry.
3: Lokaal nieuws en de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio.

0: Ja, het gevoelige Sometimes You Win, Sometimes You Lose van Alan Parsons uit 2019. We schakelen meteen naar Sander van der Horst, aanwezig bij de wedstrijd TEC tegen Sparta.
1: We waren 62 minuten onderweg, zijn en de Spartanen echt overhand beginnen te nemen hier in Tiel. Nou, vroeger met het voetbal op de kleintjes en nou, op de kleine veldjes waren drie corners achter elkaar een penalty. Nou, als dat hier ook de regel was, dan had Sparta een penalty of 2-3 gekregen. Want het is een cornerregel voor de Spartanen na de rust. En de eerste die vloog er al gelijk in, dus het is te hopen dat ze nog een paar gaan krijgen en dat die net zo effectief gaan blijken te zijn. Nee, de Sparta die goed uit de rust is gekomen, die echt de overhand neemt en ook het initiatief heeft en nu weer gaat beginnen aan een nieuwe aanval. De linkerzijde van het veld, waarvoor je daar echt meters kan maken. Die steekt al weer weg van de bal en die levert de bal met Tim Pieters in de 16. Gaat het er wel aan met zijn man, verliest deze, maar de Sparta die de bal aan met Vede Venema. Deze man op zoek en een ingooi uithaalt op een meter of 5-6 van de achterlijn die ingegooid gaat worden door Tim Pieters. Dus even kijken of hij daar wat mee kan doen. Buitink die gaat het natuurlijk aanbieden, want dat is een plaag voor de verdediging van Tiel de tweede helft. Maar het is Pieters die de bal lang voorslingert. De bal kan weg worden gekopt op Tiel en helemaal eruit. Maar het is Korda die weer oppikt. En die bal gaat inleveren bij Pieters aan de linkerkant, want die stond daar toch al. Ga naar binnen toe. Zijn rechterbeen lage voorzet kan weg worden gewerkt. En nu is alle hens een lek waar Hugo Spindel aan moet gaan. En die van de lange rood wint op de middenlijn. En daarmee de Spartanen in balbezit houdt. Dat kan beginnen aan een nieuwe aanval. We leven in bij Ploeg in het centrum. Ziet de rechterzijde van het veld. Goeie crosshaas richting buiten. Kan dat duel winnen. Dan is het weer even mannetjes vechten daar in de 16 bij Tiel. En die bal kan weg worden gekopt. En ze hebben echt een handenvol aan Thomas Buiting deze middag. En vooral naar rust. En het is Sparta die de bal weer heel snel oppikt. Aan de rechterzijde bij Jorik Ziegen. Die weer zijn rond 2 heeft gemaakt bij Sparta Nijkerk in de eerste. Toch leuk in de rust ingekomen voor Huizing. Die nou niet heel gelukkig eerst wel gespeeld. Laten we daar nog even op houden. Het is Sparta die drukt en Sparta die weer een vrije trap krijgt, een meter of 10 over de middenlijn. En we daar vanuit een nieuwe aanval kan op gaan zetten, waar Patrick vroeg achter de bal staat en twee handen in de lucht steekt. Dan gaat die lange bal komen en dat duurt te lang. En wat gebeurt er hier? Je krijgt iemand van de bank van TSC, krijgt een gele kaart. Geen idee waarom, maar het zal wel. Dus het is vroeg die opnieuw mag gaan trappen. Vroeg die gaat de bal volbrengen. Twee handen in de lucht. Lange bal, 16 meter in. Keeper blijft staan. Tweede paal is nu Betsema, maar die verliezen komt er wel. En dan is weer alle hens een dek voor de Spartanen. Want het is uitbraak van THC over de rechterzijde van het veld. 1 punt tegen Korda. Kan die daaraan voorbij gaan? Ja, zo lijkt het wel. Korda wordt even half gepoord. Maar het is uiteindelijk heel goed Patrick Vroeg die de omschakeling eruit haalt. En het is Venema die nu terug uit de druk gaat zetten op de middenlijn. En bijna de bal veroverd. Maar het is Tiel die aan de linkerzijde van het Spartanveld de bal verovert en nu nog een aanval gaat zetten over de as van het veld. Bal wordt snel verplaatst richting rechterzijde, die lijkt wel te hard. En die is ook te hard, dus heeft de bal bezet van...

0: Kijk, ongeveer de 10 seconden geduurd. En dat is het langste wat ze de bal ongeveer hebben gehad. De tweede helft dan heen gesloten. Want het is echt Sparta die regeert. Sparta die de kansen bij elkaar voetbalt. En Sparta die de 2-2 heel snel binnen moet gaan schieten. Want er staan inmiddels 65 minuten op de klok. Het buitenkant op het middenveld. En weer een gooi voor de Spartanen. Nee, hier in Tiel. Het staat nog altijd 2-1. Maar deze wedstrijd is nog echt niet gespeeld. Na 65 minuten en 25 seconden op de klok.
1: Ja, dankjewel Sander. Hou ons vooral op de hoogte. Dan gaan wij meteen door naar het nieuws van de nieuwsheadlines van 4:30.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Ja, dat waren helemaal de New Radicals. Ik heb ondertussen Sander van der Horst weer aan de lijn. Aanwezig bij TSC tegen Sparta. Sander, wat gebeurde er allemaal?
1: Ja, Spartanaken kreeg een penalty toegedeeld in de 74ste minuut. Maar helaas voor de Spartanen, deze werd gepakt door de keeper van TSC. Die dook naar de juiste hoek. En die kon niet heel hard ingeschoten penalty van buiten makkelijk keren. Lijkt daarop volgend nog een goede aanval van de Spartanen, maar die bal die werd overgeschoten. Zo staan Sparta nog steeds te kijken tegen een 2-1 achterstand hier in Tiel. Met 75 minuten op de klok. Het kan nog.
0: Zeker, als we zo door blijven gaan wel. Dankjewel weer zover, Sander. Dan gaan wij draaien de grootste Nederlandstalige zomerhit van de afgelopen zomer toch wel. En dat is die van Ruud van Barneveld. Dus zwoele zomernachten en die zon zien zakken in de zee. Nou, luister zelf maar.

0: je hoorde Gone, Gone, Gone van Teddy Swims en Stones and I. En in elkaar gemixt door David Guetta. We gaan meteen schakelen naar Sander van der Horst. Die is op Sportpark de Lok in Tiel aanwezig bij de wedstrijd TEC tegen Sparta.
1: Ja, waar het een wonder is dat het nog steeds 2-1 staat voor de gastheren uit Tiel. Want Sparta Nijkerk die kreeg net weer een reuze kans. Een afstandsschot die niet goed werd verwerkt door de keeper. En van een meter of 5 werd hij nog naast geschoten. Ja, het is Sparta die echt wel een tweede doelpunt verdient hier in de tweede helft. En het is ook eigenlijk heel bijzonder te noemen. Je zit gewoon naar twee totaal verschillende ploegen te kijken, heb je net het idee. De eerste helft was echt zwak, slecht beginnen, binnen 6 minuten 2-0 achter. En de tweede helft is gewoon goed. Je speelt kans na kans bij elkaar. Je krijgt een penalty, die wordt gemist. Was zwak ingeschoten, goed gepakt. Maar ja, dat zijn de wetten van voetbal. Waar Fiege nu doorbreekt en een goede steekbal kan geven. In de 16 meter, ah, dit is gepriegel. Wat op een te weinig aantal vierkante meters plaatsvindt. Dus de bal gaat over de achterlijn voor een doeltrap voor TEC. Hey, 83 minuten onderweg. Het grote wissel is ook begonnen aan de kant van Sparta Nijkerk. Waar we onder andere Hugo het veld uit hebben zien gaan. Huizing is van het veld afgegaan. Bakker is erin gekomen. Martina is erbij gekomen. En deze keer blijven er wel wat grote namen staan ten opzichte van vorige week. Want het is Buiting die nog steeds in de spits staat. Betsema die er deze keer niet aan voegt. En dat is op zich wel fijn voor de Spartanen die echt moeten gaan drukken voor een tweede doel. Van tweede goal of zo 6 minuten voor tijd. Want minuut nummer 84 is aangebroken. Voordeel voor de Spartanen. Ik verwacht heel veel blessuretijd. En oh, het is 3-1. Het is 3-1. Ze komen voor de tweede keer serieus voor de goal. De bal wordt hard voorgetrokken. Bij de tweede paal staat iemand even niet op de netten van Sparta. En die bal wordt goed binnengeschoten. Het is TEC die op een 3-1 voorsprong komt in de 84ste minuut hier in Tiel. En zoals het er nu uitziet, de genadeklap uitdelen aan de Spartanen. Die echt recht hadden op een tweede goal in de tweede helft. Maar zichzelf vergeten te belonen en nu echt de deksel op de neus krijgen. Is het wel zo? We hebben het hier over Sparta. Vorige week dachten we met deze tijd nog te gaan. En een 3-1 voorsprong, dat is Kasie. En nu is het aan Spartanen om dit om te draaien van een 3-1 achterstand. En kijken of ze heel snel de 3-2 op het bord kunnen gaan zetten. En kunnen gaan drukken voor nog een stiekem puntje hier in Tiel. Maar het is Sparta die het zichzelf echt moeilijk maakt hier. En de aftrap heeft genomen, lange bal van vroeg, gelijk naar voren. Dat komt er wel nog wat verloren door Betsema, die nu als een extra spits fungeert. En daarmee liggen de ruimtes achterin bij Sparta, waar slagveer van de bal af wordt gezet. En Fiegert moet kunnen zeggen, oh, en dat is weer een harde sliding. Van PSC op Patrick Vroeg. En het is een vrij trap voor Sparta op eigen helft. Bal ingeleverd bij Koida. Koida die gaat de lange bal zoeken. Naar voren toe, Betsema zoeken. Uiteraard, die jongen is groot, die kan het wel winnen. En die bal schiet door op Pieters. Terug naar Betsema. Betsema over. Dat is een onmogelijke bal, jongen. Ja, dat krijg je als centrale verdedigers in de 16 op mogen duiken. Als ze een bal voor hun voeten zien, dan schiet ze hem. En dat deed Betsema nu ook. En die bal gaat hoog en onnodig over. Want een voorzet of even terughalen was een betere optie geweest. Het is TEC met een doeltrap in de 85ste minuut die lang wordt gespeeld uiteraard. Dus of de ruimte achter Patrick Vroeg die nu als laatste man verweert. Het is Buiting die de bal verliest. En TEC die aan de aanval kan gaan beginnen. Wordt opgejaagd door Van Dijk. Oh, weer goed ingespeeld op die nummer 19. Vroeg moet verdedigen. Richting eigen achterlijn wordt daar heel makkelijk gepasseerd. En de achterlijn gaat gehaald worden door TEC. Dat is een strakke voorzet. Richting veranderd. 16 meter. Vief. Oei, daar was het bijna 4-1 voor TEC. Het was een goede aanval over de rechterzijde van het veld. Strakke voorzet, wedverrichting veranderd en vanaf de 16 was een prijs schieten. Maar die bal gaat gelukkig voor Sparta naast. Want de Sparta die weer de bal heeft en probeert met een lange bal richting Buiting. Die gaat weer zijn luchtduel aan en die wordt weer door 2 man aangepakt en die verliest hem hiermee. En het is de keeper van TEC met de bal aan de voet en die gaat heel rustig wachten uiteraard. Tuurlijk, had ik ook gedaan. Keeper trouwens. Wonderbaarlijke opstanding. Die kwam net in aanraking met de Sparta-speler, lag een paar minuten op het veld. Viel daarna ook nog bijna een keertje om. Terwijl de scheidsrechter naast hem stond en 20 seconden later, raadt hij misschien al, een puntgraaf uittrap. Ja, dat is toch het bijzonder wat op het voetbalveld kan gebeuren. Wederopstandingen van heb ik jou, daar kunnen ze een testament over schrijven. Maar goed, de Sparta aan de bal die ze weer inleveren. En het is nu weer opletten voor een uitbraak van TEC, maar die wordt vakkundig door de eigen speler om zeep geholpen en een lange bal valt rechtstreeks in de handen van de keeper van TSC die zijn tijd gaat nemen. De scheidsrechter telt nog niet, maar het is niet nodig. Want het wordt echt hotspons om Groningen voetbal. Lange ballen, lang halen en snel thuis. Dus het bevies van beide kanten nu. Sparta om wat te forceren en PSC om er snel uit te komen. Maar het is Sparta in balbezit met Van Dijk aan de linkerzijde. Lange bal op Martina. Verlies gekund er wel. Ja jongens, nog 5 van dat soort ballen gaan ze alle 5 erin leveren. En dan is nu weer PSC aan de bal. Het gaat echt alle kanten op nu. De rechterzijde van het veld. Fiets moet het gat dichtlopen. Doet hij goed. Speelt de bal terug naar Bouwman. Eerst zijn eigen 16 inleveren bij Patrick Vroeg. Halverwege de eigen voettempo maken. Lange bal naar voren. Naar Martina. En die staat... Nou, die wint een keer een soort van zijn duel daar. Maar dan staat hij buitenspel en wordt er afgefloten. Met inmiddels 88 minuten op de klok hier in Tiel. En de Sparta die echt alles probeert om wat te forceren. Maar vooral uit moet kijken voor de snelle tegenstoot van PSC. Nu weer. Lange bal, maar op Pim de Kooi daar. Terug naar Bouwman. Bouwman gaat openen. Linkerkant van het veld. Naar Thomas van Dijk. Van Dijk kan een paar meter pakken. Doet hij niet. Lange bal Martina, dat is een goede bal. Die valt er overheen, net niet. Goed verdedigd uiteindelijk door PSC. Die weer raadt hem dan aan de kant te kunnen beginnen. Het is Vliegen die eruit moet halen. En dan probeert hij met handen en voeten te doen, letterlijk. En dan gaat hem aardig af, maar wordt uiteindelijk nog afgefloten. Nou, scheidsrechter wacht even voor de af, maar sluit uiteindelijk terecht. Want als Vliegen die echt handen en voeten tekort kwam om deze aanval eruit te halen. En zo tikt er weer een minuut weg hier in Tiel, waar de gastheren weer de bal hebben op eigen helft. Lange bal richting de zijlijn. Wordt daar opgevangen. Van Dijk moet gaan sluiten. Nou, die jongen lijkt me buiten het spel te staan. Maar dat staat hij niet. Dus de TRC die weer de achterlijn gaat halen. 1 tegen 1. Tegen Vliegen. Naar binnen komen. Linkerbeen. Geblokt. Goed. Pieters. Op de middenlijn. Nee. Wil de bal doorkoppen naar buiten. Maar die kopt die bal helemaal verkeerd. En de TRC die weer aan een aanval kan gaan beginnen. En een goede bal tussen de linie speelt. En het gevaarlijk dreigt te worden met een naar binnen komende buitenspeler. Levert de bal in. Oh, dat is een goede steekpaas, maar doorzien door de Spartanen. Lange bal richting Pieters. Ja, het is echt flink voor verzuipen, maar voorlopig is het verzuipen. En het is TSC die de bal weer oppakt en die nu rust in het spel gaat brengen, verwacht ik. Ja, heel rustig. Beide centrale verdediger even wat lokken. De Spartanen komen richting de bal, maar die wordt rustig van voet naar voet verplaatst nu. En er volgt weer zo'n lange crossbal. Maar deze is veel te hard en veel te scherp. En moet Bouwman een sprint te trekken om hem binnen te houden en het spel snel te kunnen hervatten. Dat lukt hem niet, maar het spel is inmiddels wel weer even wat. Met de bal aan de linkerzijde van het veld. Iets over nog op eigen helft. Patrick Vroeg, die het spel komt behalen en het spel komt maken. Lange bal van Vroeg richting Betsema. Betsema moet de lucht wel aangaan, verliest hij, want hij gaat er ruim onderdoor. En zo hobbelt het balletje over de achterlijn. En gaan we precies minuut 90 in. Hier in Tiel, waar de Spartanen nog steeds tegen een 3-1 achterstand inmiddels aankijken. Nee, het was echt een valse start voor Sparta. Die eerste 6 minuten, die lijken de Spartanen echt de nek om te gaan draaien. Binnen 6 minuten 2-0 achter komen, ja, dat kan niet in de derde divisie. Dan weet je gewoon, dan wordt het een hele zware opgave. En als je nou een goede tweede helft speelt, 2-1 maakt, en je krijgt de uitgelezen kans met de penalty op 2-2, ja, dan moet je die binnen schieten. Maar dat gebeurde niet, en dan krijgen de deksel uiteindelijk gewoon keihard op de neus voor de tweede week op rij. Worden er onnodig punten verspeeld in de seizoensopening van de derde divisie A. Waar Sparta nu toch nog een keer te proberen. Oh, slechte paas van Vliegen over een metertje of 6. En die bal gaat onnodig over de zijlijn en is de volgende Sparta aanval gewoon weer door een eigen de nek omgedraaid. Nee, ik zie het hier eigenlijk niet meer gebeuren dat Sparta nog een punt mee gaat nemen uit Tiel. Waar de 91ste minuut inmiddels loopt. De tussenstand, en ik vermoed ook de eindstand, 3 tegen 1 is. En dan gaan, oh, Tech gaat er nog een keertje uit, 1 op 1 met keeper. Goed kappen, uitgespeeld. Nou, dat was een bolletje. Deze aanval onschadelijk gemaakt en de bal is weer vertiel naar lange bal. Hier is het 3 tegen 1 en de 92ste minuut breekt bijna aan. Sparta gaat terugkeren naar Nijkerk met 0 punten.
0: Ja, het is niet anders, Sander. In ieder geval bedankt voor je verslag. En mocht er nog wat veranderen, geef nog even gauw een seintje. Want dan halen we je nog even gauw in de uitzending. Of was een goede reis terug zo. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel. Goed weekend. Hoi, hoi.
0: Ja, dat was Sander van der Horst. Sparta laat het een beetje liggen. Stonden na 5 minuten al met 2-0 achter. En Sparta kon nog op 2-1 komen en kreeg ook nog een penalty, kans op de 2-2. Maar ja, het mocht niet zo zijn. De penalty werd gemist en meteen eroverheen die doelpunt van TSC. Dus 3-1. Verleden week ging het ook al zo mis, stonden ze 3-1 voor. En werd het in de laatste paar seconden van de wedstrijd weggegeven door de tegenstander Sportlus 46 2 keer te laten scoren. En ja, Dus ze konden maar één puntje mee naar huis nemen. Wie het wel goed deed, dat waren de oefenwedstrijden van NSC en van Hoevelaken. NSC die was afgereisd naar WHC in Wezep en wist daar maar liefst met 0-3 te winnen van een hoger geclasseerd elftal. WHC speelt namelijk hoger. En mogen ze opmaken voor de oefenwedstrijd deze week tegen Hoevelaken. En Hoevelaken die wist te winnen wel van de Schuur die één klasse laag speelt. Maar met 2-5 gaan ze toch met een goed gevoel naar huis toe. En ja, dat biedt zeker mogelijkheden voor de wedstrijden komende tijd. Dan rest mij nog even te zeggen dat zometeen geen uitzending is van Bob van Zweden. Die is nog even op vakantie. Maar om 7 uur is er nog wel een Countryland. En daar kun je zeker ook naar luisteren. De muziek die je dan voorbij kan horen komen zou ook van die Ella Langley kunnen zijn. Choosing Texas, die ik zometeen even voor je ga draaien. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Sportmatinee. Van 2 uur tot 5 uur op de zaterdagmiddag. Ik wens je alvast een hele fijne avond.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.

Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind

0: Let it fly.
1: Wij heten u welkom bij 2 uur Country Bluegrass Americana en alle mooie muziekstijlen die erbij horen. En dat zijn er heel veel, zeggen ze. Ik heb ze nooit geteld. Jij wel, Jos?
2: Nee, ik kan niet zo goed tellen.
1: Je kunt niet zo goed tellen?
2: Nee.
1: Alles wat boven de 3 komt, wordt voor jou
2: moeilijk. Ja, ik heb maar 5 vingers aan de hand, hè.
1: Oei, oei, oei. Ja, nee, dan is het gewoon niet anders.
2: Ja, maar goedenavond, Timmer.
1: Ja, goedenavond, Jos. Goedenavond, Ab.
3: En luisteraars.
1: Ja, Ab, die zit een beetje lager.
3: Zit wat lager dan stond ik al aan?
1: Ja, zelfs zijn microfoon stond lager.
3: Op niveau. Laag stoeltje, maar het zit lekker, dus komt goed.
1: Mooi. Johan, die zit er weer voor de techniek. En Valerie zit er weer voor de social media en alles wat daarbij hoort. En soms ook een lekker bakje koffie en een slootje water. Dus,
3: koekjes vandaag?
1: Koekjes niet. Nee, geen koekjes. We hebben zometeen een interview. Ik weet niet of we daar ondertiteling bij krijgen, maar we zijn dus zometeen in Friesland.
3: Jo.
1: Ja.
2: Heb je dan wel je Fries een beetje opgehaald?
1: Nou, ik zit al te kijken, want ik heb hier wat staan. Maar ik denk niet dat ik eruit kom.
2: Nee, nou ja, we hebben nog wel luisteraars, denk ik, die kunnen vertalen.
1: Oh, ja.
2: En ik denk dat ze precies weten wie ik bedoel.
1: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat ze nu wel lachen. De Chicks begonnen we mee, Let It Rip. En dan gaan we verder met de volgende voor Ab.
3: Ja, en Ab, die neemt de luisteraars mee naar Australië vanavond.
1: Allemaal?
3: Ja, alleen maar Australische artiesten. Hey. En dan beginnen we met de allergrootste Australische countryartiest. En dat is David Gordon Kirkpatrick. En die kennen we beter onder zijn artiestennaam Slim Dusty.
1: Ja.
3: En die man werd geboren in 1927 in New South Wales. En hij overleed in 2003. En in 1945 verscheen zijn eerste album met erop misschien wel zijn bekendste nummer, The Pub With No Beer, heette dat nummer. En toen hij in 2003 overleed, werkte hij aan zijn 106e studioalbum.
1: Zo.
3: Dat is geen tikfout, geen schrijffout, u hoort het goed, 106. Die kreeg ook de mooie titel The Last Sessions. Hij kwam binnen op nummer 5 en werd meteen goud binnen een paar weken. Maar ik koos voor een nummer uit 1977 en we gaan lekker vissen met Slim Dusty. En het nummer heet Catching Yellow Belly in the Old Barcoo.

0: What a life.
1: Slim Dusty.
2: Slim Dusty, mooi hè? Mooi vent.
1: Ja. Ja. Heeft hij ooit ook niet een keer de Olympische Spelen geopend?
2: Hij heeft de Olympische Spelen van 2000 in Sydney afgesloten.
1: Of afgesloten?
2: Ja, ik denk dat hij inderdaad. En dan speelde hij Waltzing Matilda, dat weet ik nog wel. Want dat is het bekendste. Er zijn heel veel Australische liedjes, maar,
1: ja, maar
2: Waltzing Matilda is misschien wel de bekendste die zong. Ik denk bij de sluiting, maar als de opening is, vind ik het ook goed.
1: Ik weet het niet precies meer. Het is langer dan 3 dagen.
2: 2000.
1: Ja, nou, 2000. Kijk, ja, dan, ja.
2: Dat heeft u goed, meneer.
1: Dank u wel. En dan gaan we naar, naar Jos. Wat hij, even kijken. Oh, ik zie een mooie naam.
3: Ja? Ja, nou, ik heb mijn best ervoor gedaan weer.
1: Ja,
3: ik hoop dat het bevalt. Blij dat jij al positief reageert. Ik hoop dat de luisteraars er ook van kunnen gaan genieten. Ik heb vandaag toch best wel een aantal geselecteerd wat jaren terug gaat. Aan verschillende oud-gedienden. En ook verschillende die ook niet meer onder ons zijn. Net als wat jij noemde, Slim Dusty.
1: Ja.
3: Je zei dat hij in 2003 is overleden.
2: Klopt.
3: Dus ik neem aan dat hij dood is.
2: Dat gaan we vanuit.
3: Ja. Ja. John Prine. En dan moet ik altijd onmiddellijk als eerste terugdenken aan die toch wel een beetje zwoele, warme zomeravond in 2018 in het amfitheater in Schotland, in Glasgow. In het Kelvin Grove Park, waar John Prine staat te spelen. In de stromende regen. Mooiste avondmuziek, wat muziek betreft, die ik gehad heb. Was zo bijzonder, was zo mooi. Was echt schitterend. Dus ik denk, we nemen John Prine weer een keer mee. Maar hij doet het niet alleen. Hij neemt het hele mooie keeltje van Emmylou Harris mee. En dan gaan we luisteren naar toch wel een heel bekend nummer. I Know One.

0: Ja, dat krijgen en zulke muziek, dat is toch fantastisch.
1: Heerlijk, hè?
0: Nou.
1: Ja, ik heb meer zeg van dat oude traditionele country voor vanavond geselecteerd. Dus er is nog meer van dat moois te genieten.
0: Ja. Ja. Ik heb ook een nummer. En ja. Die is ook al jaren oud. En die is door diverse mensen door de molen gehaald. We kennen natuurlijk allemaal Dolly Parton.
1: Ja, heb ik wel eens van gehoord.
0: Ja, is wel eens van gehoord. Ja. Maar ik heb nu iemand aan de telefoon. Goedenavond, Gerbrig.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Het nummer It Gas is Blue.
2: Is blauw.
0: Blauw? Maar, oh, dat mag ook
2: blauw.
0: Nog. Ja.
2: Ja, dat mag ook nog.
0: Oh, dat mag ook nog. Ja, en dan denk ik, ja, je hebt eigenlijk 12 augustus heb je toen een videoclip uitgebracht. Hoe ben jij zo gekomen om nummers van Dolly Parton te gaan zingen?
2: Ja, nou, ik ben al heel lang fan van Dolly Parton, al denk ik sinds mijn kindertijd. En sinds mijn 19e ook in de Friese muziek terechtgekomen. En mijn wens was altijd om Dolly Parton de eer te geven die ze verdient. Want ik voelde ook wel door de jaren heen, als ik een liedje bij haar deed en optreden, dan werd er een beetje gelachen. Of het karikatuur was bekend. En ik vind dat mensen haar daar zo mee tekort doen. Dus mijn wens was altijd om haar het eerbetoon te geven die ze verdient. En vorig jaar, op 4 oktober, zijn we gestart met een theatervoorstelling met Wij van Dreemen heet het. De Weg van de Dromen. Die volledig over Dolly Parton gaat en over haar muziek. Dus zo is het een beetje gekomen allemaal.
0: Ja, en je zegt het al, hè? Dolly Parton is natuurlijk jouw bekende hoofdpersoon in jouw muziekcarrière.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Ja, nou ja, ik heb ook veel andere dingen gedaan. Maar zij was wel, ik dacht, als ik ga beginnen met theatervoorstellingen, want dit is mijn eerste, zeg maar, liedjesvoorstelling voor theater, dan moet het over haar gaan.
0: Ja. Maar heb je haar wel eens ontmoet?
2: Ja, ik ben een keer naar een concert van haar geweest in Zwolle. Ik weet niet meer het jaartal, maar dat was volgens mij, nou, ik zal toen een jaar of 25 zijn geweest of zo. Toen heb ik haar gezien in de IJsselhallen.
0: Ja, ja, ik ben
2: en
0: er zelf
2: dat,
0: niet geweest.
2: Dat vond ik fantastisch.
0: Ja, dat heb ik meer gehoord. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb toen wel gehoord dat zij dus een prachtig concert gegeven heeft in Nederland.
2: Ja, het was prachtig. Wij zaten een beetje, want het was met alleen zitten. We zaten een beetje achteraf en toen ben ik zo stiekem een beetje naar voren geslopen. En toen heb ik haar gezien met die lange nagels. En nou, ik vond het echt geweldig.
0: Ja, ja, ja.
2: Fantastisch. En het mooie haar. En het was een fantastisch optreden. Dus ja, echt van genoten.
0: Schrijf jij zelf ook muziek?
2: Ik heb wel eens wat geschreven. Maar ik heb ook heel veel mensen die voor mij schrijven. En ik doe heel veel vertalingen van bestaande nummers.
0: Ja. Jij doet voornamelijk jouw concerten in het Fries, geloof ik, hè?
2: Ja, het is nu wel een beetje 50-50, denk ik. Mix met Engels en Fries. Maar toen ik begon was het eigenlijk volledig in het Fries. Het is mijn moedertaal. Ik hou ervan. Ik treed ook eigenlijk alleen maar in de provincie op. Maar nu we Dolly doen, doe ik ook veel Engels erbij. Want je kan niet alles vertalen.
0: Nee, dat is waar. Ja, is het dan voor jou moeilijker om het dan in het Engels te doen?
2: Nee, ik ben in het dagelijks leven docent Engels. Dus voor mij is die taal niet moeilijk. Dus dat gaat ook prima. Ze zijn ook verwant, hè? Oud-Engels en oud-Fries zijn 100% verwant.
0: Oh,
2: dus wat dat betreft zit dat wel in mijn straatje.
0: Oh, kijk, dat is weer hartstikke mooi. Wat is jouw toekomstplan? Ja. Wat denk je van, nou, wat kan ik nog verder gaan doen met de muziek?
2: Nou, ik ga wel door. We gaan sowieso nog een volledige tour doen tot en met januari met dit programma, Dolly Parton. En we zijn ook alweer bezig met een nieuw theaterprogramma voor daarna. Dus ik ben van plan om in Friesland nog wel wat te doen.
0: Ja.
2: Maar ik denk wel dat, ik voel wel dat dit programma, dat staat zo dicht bij mijn hart. Dat dit echt wel een beetje van mijn hoogtepunten zal zijn, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Want dat, als ik aan Dolly denk, dan denk ik aan mooie muziek.
2: Ja, niet alleen mooie muziek, maar ook de persoon fascineert mij. Want ze schrijft hele mooie muziek, maar ze doet ook heel veel goede dingen. Haar kijk op het leven, dat inspireert mij heel erg. Ik heb ook een poster in mijn keuken hangen en er staat op What Would Dolly Do? Want zij kiest altijd, denk ik, de weg van hoop en liefde en acceptatie. En ja, dat waardeer ik heel erg, bewonder ik heel erg in haar.
0: Dat begrijp ik. Ja, jij doet het niet alleen. Jij hebt een kleine band achter je staan met hele bijzondere personen. Ja. Hele fijne personen, denk ik, als ik het zo lees.
2: En denk ik van, jazeker. Ja, zeker. Het is het Rutte Gort. Het grote goed, zou je het kunnen vertalen. Maar het zijn twee hele lange mannen van 2 meter. Ik ben wat klein, dus vandaar de naam. Maar het zijn Wanden van Duin. Een bekende muzikant in de Friese provincie. En mijn man, Josse Bosma, zit er ook in. En met z'n drieën zijn we Gerberg en Grutte Gort. En spelen we denk ik al zo'n 15 jaar samen. Met heel veel plezier.
0: Ja. We hebben het al over je toekomst gehad. Maar wat denk je zelf nog met de muziek van Dolly te kunnen doen verder?
2: Er zal geen vervolg komen, denk ik, aan het theaterprogramma. Maar ik heb Dolly zit in mijn hart en die zal daar altijd blijven zitten. En ik denk, wat mij stimuleert in haar is om gewoon door te gaan. Mooie muziek te maken. Iedereen is welkom. Iedereen mag er zijn. En ik hou vooral voornamelijk voor country en bluegrass. Dus ik denk dat zij zeker terug zal komen in mijn muzikale carrière. Maar in wat voor vorm, dat weet ik nog niet.
0: Nee, goed. Ik hoop dat ik genoeg gevraagd heb en dat het op dit moment zo goed voor je geweest is. Of heb je zelf nog iets dat je zegt, nou, dat moet ik zeker kwijt. Bijvoorbeeld, als je weer naar het theater gaat, waar ga je dat doen? Heb je dat al gepland?
2: Nou, ik vind het hartstikke leuk ook dat er vanuit een andere provincie ook aandacht komt voor mijn programma. En vooral omdat het in het Fries is. Het is natuurlijk 50-50, dus er zit ook Engels bij. Maar we doen een mooie tour weer in de provincie. We starten volgende week zondag in Buitenpost. En daar spelen we in het mooie paviljoen Mem. Mijn agenda staat op mijn website www.gerbergvandekker.nl. Daar staan ook wat filmpjes en dingen die mensen kunnen bekijken. En mijn clip is vorige week gelanceerd. Dus de clip van mijn favoriete liedje, want daarom hebben we het gekozen. Mijn all-time favorite is The Grass is Blue van Dolly Parton. Dus die is vertaald, daar is een clip bij gemaakt. En die is nu uitgebracht als promotie van mijn tweede tour.
0: Nou, mooi. Gerbrig, ik bedank je voor het interview. En zeker een goede toekomst en een mooie tijd met het Dolly Parton gebeuren waar je mee bezig bent.
2: Dank je wel. Jullie ook veel succes en bedankt dat ik even over mijn muziek mocht praten bij jullie.
0: Ja, is goed. En zullen we dan voor jou maar het nummer draaien?
2: Zullen we doen? Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Doen we dat.
2: Oké, dank je wel.
0: Hey, groetje.

0: Gebrich met het nummer It Gas is Blauw.
1: Dat ging al beter.
2: Ja, je spreekt je toch wel aardig woordje Fries alweer. Het, het waren maar liefst vier woordjes.
0: Nou, vier.
1: Ja, is leerzaam.
0: Ja, it staat er niet voor, maar dat zeg ik wel weer in de tekst. Dat, als die dat bij haar staan.
2: Dus. Ja.
0: Maar goed, wij gaan over de grens.
1: Ja, hij kijkt hem aan, maar hij moet bij mij zijn, denk ik.
0: Oh, voor de volgende persoon wel, nee. Dat,
1: oh, je ging nog over de grens te Friesland, maar Friesland is nog in ons land. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Jij bent aan de beurt.
1: Mag ik? We gaan het hebben over Sherry A. Austin. En is geboren, jonge dame, in Sydney in 1970. En haar eerste schreden in de muziek waren die misselijke teamen. Want op 14-jarige leeftijd stond ze in het voorprogramma van Johnny Cash.
0: Zo.
1: Tijdens een tour door Australië, dat is bijzonder.
2: Wie?
1: Johnny Cash.
0: Oh.
1: Ja, de bruggetjes die zijn er. Ze zou in totaal 6 albums uitbrengen. En haar bekendste nummer is de titelsong van haar album uit 2003. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is Sherry A. Austin met Streets of Heaven.
3: Hello.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey, this is Val McCallum and you're listening to Countryland. Here's my new single, 50-50. Off my new album, As If We Didn't Know. Written with the great Rudy Meyer. Check it out, folks. I'm sure you're gonna love it.

0: Zo leuk, hè, dat je uit Amerika gewoon mensen ziet dat ze zeggen van... Hand in hand, hoe gaat dat bij jullie? Kunnen wij ook muziek brengen? En dan blijkt gewoon dat ze... En dan gelijk al een jingle erbij. Wordt allemaal zo bedacht. We gaan naar de volgende en dat gaan we dus... Nee, we gaan even over 50-50 nog even praten. Want,
1: ja, er is nog weinig over gezegd. Want heb je zijn naam überhaupt al genoemd?
0: Nee.
1: Nee, zullen we dat eerst eens doen?
0: Ja. Ja, okay. Ja.
1: We hebben dus net gehoord, ja, je noemde de titel van het nummer, 50-50. En de artiest, dat is Val McCallum. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de naam niet kende, maar de persoon heeft een aardig portfolio opgebouwd. Hij heeft getoerd met grote artiesten. Veel als studiomuzikant opgetreden. Hij heeft getoerd met Jackson Browne. En hij heeft ook gewerkt met onder andere Sheryl Crow, Lucinda Williams, The Wallflowers. Dat is dan de enige naam in het rijtje die mij niks zegt. Bonnie Raitt en The Coal Miner's Daughter herself, Loretta Lynn.
0: Kijk.
1: Dan heb je toch een aardig resume opgebouwd.
0: Hey, mooie namen. Ja. En dan gaan we verder naar een live blokje. En dan gaan we dat doen met de gast die we pas in de studio hebben gehad. Tom Cherry. En hij werd begeleid door Hidde Voogd. En samen hebben ze een fantastisch optreden verzorgd.
2: Dit was mijn eerste single die ik heb uitgebracht. The Last Letter. Het ging over een afscheidsbrief naar mijn ex.

Bij het volgende nummer heb ik mezelf ingebeeld wat er zou gebeuren als mijn huidige vriendin het me zou verlaten. Want ik schrijf eigenlijk altijd alleen maar over mijn exen. En ik dacht, ja, we moeten het een beetje anders aanpakken. Maar ik ben dus blijkbaar niet goed in vrolijke nummers te schrijven. Dus vandaar dat de EP ook uiteindelijk gaat heten Sad Songs to Dance To.

0: Live bij Countryland. En dat waren dus Tom Cherry en Hidde Voogd. Straks horen we nog meer van zijn interview en nog twee nummers. En we gaan door naar Jos.
1: Ja, dan gaan we het bruggetje over, want het werd net al genoemd. We gaan luisteren naar Johnny Cash. De man kennen we, ik ga er niks meer over vertellen. Maar ik ga alleen zeggen, we weten hoe hij altijd zijn show begon. Hè? Hello, I'm Johnny Cash.

0: Dat was Johnny Cash.
1: Lekker, hè?
0: Ja, dat was een goed nummer weer. We gaan dan verder naar Ab met John Williams.
2: Ja, dan gaan we naar Australië. In 1987 was ik in een platenzaak in Australië. En er werd muziek gespeeld in die winkel, over de speakers. En dat vond ik zo goed. Dus ik liep naar die balie. Ik zeg tegen iemand, wie is dit en wat is dit? En dat was deze cd die ik hier in mijn hand heb. Oh, ik heb ook gelijk meegenomen. Het is Melly Boy van John Williamson. Dat is een zeer dierbaar album voor mij. Vol herinneringen van mijn diverse trips naar Australië. En waar we net gingen vissen met Slim Dusty, gaan we nu luisteren naar het verhaal van een pingala. En dat is een grijs-roze vogel die daar heel veel voorkomt. Dus hier is John Williamson met The Galleries of Pink Galas.

0: Nou, wat kan die John mooi zingen?
1: John Williams, ja, is een mooie artiest. Ik heb een cd'tje 4, 5 staan, denk ik. En deze man zong ook bij de uitvaart van die Steve Irwin. Die krokodillenman, die tv-series ja. die we veel gezien hebben. En die werd toen, kwam om bij een duikactie.
0: Nou, dat zou wel kunnen.
1: En toen zong John Williams ook op zijn uitvaart in de dierentuin, zeg maar, waar die Steve Irwin al die krokodilletjes had.
0: Oh, mooie die, man. Die ging ze met een tandenborsteltje ging die zoiets, allemaal langs.
1: Ja. Ja,
0: even de tanden een beetje doen.
1: Ja, best wel een bekende artiest. 80 jaar is inmiddels. Doet ook veel reclames en zo. Dus ja. Mooi. Broer, kijk man.
2: Het zal je huisdier maar zijn.
0: Ja, ja, vind ik ook.
2: Toch?
0: Ja, ik heb niet zo'n grote tuin, dus voor mij valt wel mee.
2: Nee, oké.
0: Dan gaan we naar Ronda Vincent.
2: Ja, dat is toch ook wel leuk om even nog te... daar eindigen we eigenlijk het eerste uur mee. Met iets wat bloedje nieuw is. Want dit album is afgelopen week uitgebracht. En Ronda Vincent heeft daar weer een aantal nummers op gezet. Ja, the Queen of Bluegrass Music. Hè, ja. Dus dat is altijd fantastisch. Het is zo leuk en lief mens.
0: Ja.
2: Ik heb haar toen ontmoet. Ik mocht even samen op de foto. Was zo leuk. Wie ik niet heb ontmoet is Dan Tominski. Die zingt mee op het titelnummer van dit album. En dat heet A Possibility.

0: Ronda Vincent.
1: Altijd lekker. Ja, altijd mooi.
0: Maar wie, wat, had ze nog begeleiding erbij buiten Dente Mension?
1: Ja, ze heeft de hele band erbij. Nee, ik heb er niet precies de gegevens nu. En daar ook de tijd niet meer voor. Maar ze waren niet meer z'n tweeën.
0: Ah, dat scheelt.
1: Dente Mension was gewoon gast op dit, op dit nummer. Alleen dit nummer op de album.
0: En we gaan dan nu maar eens even naar nieuws.
1: Is er nieuws?
0: Ja, nieuws.
1: Nou, dan gaan we even luisteren wat er voor nieuws is.
2: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.
3: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
4: De stem van jouw regio.
3: AE Radio.
7: The center stage of WSM's Grand Ole Opry.
8: Welcome to the second hour of Countryland.

0: aan Countryland, waar wij leuke dingen hebben om uit te zenden vanavond weer. Mm. Want we hebben nog een interview. En we hebben nog twee nummers die live gezongen zijn. Die krijgen we allemaal over een paar weken, of misschien wel eerder, al op internet te zien.
1: Oké.
0: Ja, daar wordt al druk aan gewerkt, hoor.
1: Morgen al? Of?
2: Nee.
0: Oh. Nee, morgen
1: volgende week?
0: Oh. Mm. Ja, dus...
2: Je moet maar tijd hebben, hè?
0: Ja, maar dit waren dus de Harper Family.
2: Leuk.
0: Ik heb ze niet gekend.
2: Nee, ik heb niet met ze in de klas gezeten, in ieder geval. Nee, dat weet ik zeker. Nee. Maar ja, uit Missouri lees ik hier.
0: Ja.
2: Ja, vader Galen en moeder Katrina Harper. Met hun kinderen Dylan, Dalton en Hannah. En de vrouw van Dylan, Makina.
0: Oh.
2: En een bluegrass gospel band. En dat was goed te horen. En fantastisch mooi.
0: En ik heb nog wat meer van hen geluisterd. En er stond nog meer gospel op. Dus fantastisch. The Portion of His Love. Dat was het nummer wat we hoorden van deze artiest. En dan gaan we naar Ab. Goedenavond, Ab. Leuk.
1: Ja, ik was er al. Ja, ik was er al. Ik zat al een tijdje te luisteren.
2: Hey, verrek,
1: ja. Ja. En je weet, ik ben vanavond in Australië. Met de muziek dan. En ik zit gewoon hier. Maar... Oh, ja. En we gaan het hebben over Catherine Britt. En dat is een jonge dame die komt uit Newcastle, New South Wales. Ze hebben ook een Newcastle. En zij is een gevierd countryzangeres die naast succes in eigen land ook bekendheid geniet in Amerika. En in 2004 verhuisde ze ook naar Nashville, waar anders, om daar een contract te tekenen bij RCA. Dus ook nog niet bij de minste label. Om daar te werken aan haar carrière. En ze heeft in Amerika meerdere prijzen, of in Australië moet ik zeggen, meerdere prijzen gewonnen bij hun Country Music Awards of Australia. Waaronder de beste vrouwelijke artiest in 2016 was dat. Er staan een stuk of 10 albums op haar naam en we gaan luisteren naar een nummer van haar debuutalbum Dusty Smiles and Heartbreak Cures uit 2001. En de titel luidt 46 Miles from Alice.

0: Die Catharina was met een mooi nummer aanwezig.
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, mooi. Ja. Mooi.
0: Hey, we hadden pas, we hebben net even wat te horen van Tom Cherry en Hidde Voogd. Maar we hebben ook een interview met ze gehad en daar kunt u nu naar luisteren. We hebben net genoten van wat live muziek. Ik vond het fantastisch wat we gehoord hebben.
2: Dankjewel.
0: En ja, Tom, welkom.
2: Hallo en dankjewel.
0: Ja, en daarbij je steelgitarist Hidde. Ook welkom.
3: Dankjewel.
0: Tom, jouw muziekleven, hoe ziet dat eruit?
2: Chaotisch. Het is heel veel op het laatste moment en soms ook helemaal niks. We hebben nu onze eigen band gestart, Tom Cherry. En met Tuskhead hebben we gisteren een show gespeeld. Daarbij heb ik nu nog Memphis Rose, de Johnny Cash show, lopen. Dus dat is momenteel even waar ik me mee bezig hou. De nieuwe opnames voor mijn eerste EP. Daar ga ik volgende week aan beginnen. Dus dat is hoe mijn huidige muziekleven eruit ziet. Ja.
0: Zit daar ook heel veel schrijfwerk bij, eigen nummers?
2: Ja, ja, ik heb de afgelopen paar maanden heel veel geschreven. Ik wilde eigenlijk starten met 4 nieuwe liedjes voor op de EP. Het zijn er 13 geworden, dus ik moet wel even wat gaan filteren. We hebben er net een paar gedaan, gelukkig bij jullie. Ja, we hebben heel veel, ik heb heel veel geschreven inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja. Heb je het altijd gedaan of is het in het begin alleen maar bekende nummers van
2: in het begin,
0: covers?
2: Ja, in het begin was het echt enkel covers. Ik ben eigenlijk begonnen in een rockabilly, rock'n'roll. Dus daar was het Carl Perkins, wat Elvis, Stray Cats natuurlijk, Jerry Lee Lewis, heel veel. Dus dat was enkel coverwerk en gaandeweg dacht ik van oh, dit zou ook nog wel leuk klinken. En zo ben ik erin gerold. Eigenlijk alleen maar gaan schrijven in de douche. Dan stond ik daar te zingen en dan... Oh, ik moet eigenlijk opschrijven. Anders is het ook maar een manische gedachte.
0: Ja.
2: Dus... zo zijn er nummertjes uitgekomen. En toen speelde ik voor het eerst nummers live. En in plaats dat mensen wegliepen, bleven ze klappen.
0: Zo.
2: Dacht ik, oh, dit is heel anders dan ik had verwacht.
0: Ja.
2: Dus toen doorgezet, ja.
0: Maar daardoor is jouw interesse ook naar countrymuziek veranderd.
2: Ja, ja. Ik ben eigenlijk altijd enorm Johnny Cash fan geweest. Vanaf mijn 13e al. En door Johnny Cash kwam ik bij Waylon Jennings uit. Door Waylon Jennings kwam ik bij Willie Nelson uit. Gaandeweg George Jones, noem het maar op. Ja, als ik ze allemaal ga opnoemen, zitten we nog eventjes. Buck Owens.
0: Nee, dat gaan we niet doen, nee.
2: Nee. Ik denk dat we allemaal onze handen erover kunnen schudden, zeg maar. Over onze helden.
0: Ja.
2: Dus dat is hoe ik bij de country terecht ben gekomen. Omdat het zo'n eerlijke muziek is.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, we hebben de nummers gedaan die wij gisteren met een band hebben gedaan. En de intensiteit is anders. Maar de intentie is er nog steeds.
0: Zie jij het zelf ook zo? Want zo zie ik het. Country is 3 akkoorden en de waarheid. En dan je levensgeschiedenis. Van je geboorte tot je sterven toe...
2: Ja, alles wat ik waar ik over schrijf is echt gebeurd.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is ook mijn filosofie in de muziek inderdaad.
0: Ja. Hidde.
3: Ja.
0: Jouw stijl van muziek, hoe is dat begonnen?
3: Ik kom uit de punk vandaan. Rond Hellevoetsluis had je vroeger wel wat tenten waar je dat kon gaan zien. En langzamerhand naar Rotterdam getrokken. Maar ik had ook een hele grote voorliefde voor countrymuziek. Alleen er was in die contraien niet heel veel mensen die het speelden... of die daar een enorm interesse in had. Vooral niet op die leeftijd binnen die kringen. En langzaam is een steelgitaar erbij gekomen en mensen benaderen je. We zoeken een steelgitarist. Ja. Je blijft een zeldzame, een niche. En zo heeft Twan mij benaderd ook.
0: Ja. Waarom de steelgitaar?
3: Ja, waarom niet? Ja, ook, maar het is... Ik bedoel, in wezen, zodra ik dat geluid ging herkennen... als een pedalsteelgitaar in de muziek... want meestal weet je het niet. De meeste mensen in Nederland zijn helemaal niet bekend met een pedalsteelgitaar.
0: Nee, daarom.
3: Toen heb ik het jaren nog afgehouden, omdat er een, ja, er zit een hoge aanschafprijs in. Het is een heel gecompliceerd instrument waar je heel erg veel tijd en moeite in moet steken, zelfs als je al jarenlang gitarist bent. En op de dag heb ik gewoon die stap gemaakt.
0: Ja, ik heb wel eens gehoord dat als pedalsteelgitarist dan moet je bijna je hele lichaam gebruiken om te spelen.
3: Dat klopt, ja. 6 contactpunten.
0: Ja.
3: Allebei je voeten, knieën en een ander.
0: Ja, ik kan er alleen maar van genieten, want mijn muziekstijl is country. En daarin hoort de steelgitarist, of de steelgitaar, ja, bij mij als hoofdpunt.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Tom Jerry, dat is je officiële naam. Dat ga je zo meteen gebruiken, denk ik, bij je cd's.
2: Ja, de EP gaat heten Tom Jerry Sad Songs to Dance To.
0: Dat zou wel mooi wezen, of niet?
2: Ik hoop het, ik denk het wel. Ik denk het wel. We hebben een hele goede producer. Wesley Nuis gaat de opnamesessies leiden. Dus ik heb daar volste vertrouwen in.
0: Ja.
2: Dat goed komt.
0: Nou, dat verwacht ik ook niet anders. En wanneer denk je dat het uitkomt? Is het al een planning?
2: Woensdag ga ik naar Wesley toe voor de eerste sessie. En ik gok op, ik denk eind september, dat we wel iets hebben.
0: Hmm.
2: Want daarna moeten we naar de schoonfamilie in Turkije, dus dan ben ik weg.
0: Oh joh.
2: Ja.
0: Lang weg?
2: Niet heel lang weg.
0: Oh, nee, ik wil zeggen, Nederland kan je niet missen hoor.
2: Nou, ik mag nog steeds de grens over, dus.
3: Voorlopig.
0: Ja, zeker. Nee, maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat jullie er geweest zijn. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het interview, maar ook voor het live spelen.
2: Ja, jullie bedankt.
0: Ja, en jij ook bedankt. En dan,
2: we komen graag na de EP terug met de volle band. En dan gaan we eens even de ramen laten trillen hier.
0: Goed, dankjewel.
2: Hartstikke bedankt.

0: I'll keep it country.
1: En dat doen we graag.
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: met z'n allen, denk ik.
1: Sorry?
0: Met z'n allen wel, denk ik.
1: Met z'n allen, ja. Corey Keefe was dat. En hij heeft zichzelf aangeleerd muziek te spelen.
0: Zo.
1: Ja, zelfstudie. En vooral veel beïnvloed door zijn ouders, die ook beide getalenteerde zangers waren. En er wordt hier gelachen. Naast mij zit er iemand bewegingen te maken die ik vanuit mijn ooghoeken niet helemaal kan ontwaren. Maar het zal wel heel leuk zijn geweest. Want ik heb mijn broer, wat dat betreft. Samen met zijn broer, Corey Keefe, heb ik het nou dan weer over. Een tweelingbroer, hebben ze ook veel meegedaan aan talentshows. En zo is zijn muziekcarrière, als het ware, van start gegaan.
0: Nou goed, dan gaan we maar door naar Ab.
2: Ja, dan ga je horen dat het geen doorgestoken kaart is.
1: Gaan we verder met gek dan.
2: Dus ja, maar waar gaan we naar Australië, team?
0: Ja.
2: Daar een jonge Australische zanger die razendsnel aan populariteit wint. En dat is Mac Geiger. En deze pas 21-jarige vent komt uit Queensland. Waar zijn ouders een boerderij runnen. En tijdens de vaak urenlange autoritjes, dat gebeurt dan wel eens in Australië, dat je lang moet rijden. Met zijn ouders werd hij gegrepen door de muziek van onder andere Travis Tritt en Alan Jackson en Tim McGraw. En zijn vader, daar komt die broer, zijn vader leerde hem een paar akkoorden op de gitaar te spelen. En vervolgens leerde hij zichzelf gitaar spelen middels instructiefilmpjes op YouTube. Dus nou ja, het is geen doorgestoken kaart.
1: Dat is mogelijk.
2: Dus er zijn meer die het doen, broer. Recent verscheen van deze Mac Geiger een eerste EP met eigen nummers. En dat EP heet Walker Straight Line. En van die release gaan we nu luisteren naar het schitterende String By.

0: String By.
1: Mac Geiger. Onthoud de naam, denk ik.
0: Ik ga het onthouden.
1: Niet, zegt hij.
2: Hij is hem nou al vergeten, joh. We gaan door naar de volgende. Ja? Ja, ben je bekomen van de schrik?
0: Ik ben weer bekomen van de schrik.
2: Nou, dan pak ik hem maar gewoon lekker op. We gaan naar de volgende. En, Tony Triska, die kennen we, hè?
0: Ja.
2: Die kennen we. Hebben we nog geïnterviewd. In Rotterdam toen, een aantal jaar geleden. Die heeft in het COVID-19-tijdperk... toen iedereen thuis aan YouTube zat gekluisterd... en de eigen slaapkamer niet uit mocht... heeft hij
1: gewerkt aan...
2: Gitaarles. Nou, hij banjoles, denk ik. Heeft hij gewerkt aan allerlei muziek wat op de plank lag... en heeft hij ook bekende nummers gepakt, arrangementen gepakt... en heeft hij dus een heel nieuw album van uitgebracht... en dat was Earl Jam. Maar hij had zoveel materiaal dat nu, begin dit jaar... is Earl Jam 2 dus uitgekomen. Daar heb ik volgens mij best al eens een keer er wat van gedraaid. Op die projecten speelt hij samen met andere artiesten... waar ze nummers mee vertolken. En in dit geval is dat met een van de dames... die bij mij de afgelopen, nou wat zal het inmiddels zijn, 4 jaar of zo... goed op het netvlies is gekomen, Sierra Farrell. En dan doen ze op een toch wel fenomenale wijze... Sierra Farrell natuurlijk de vocalen en Tony Triska op zijn fantastische banjo... het hele bekende I Still Miss Someone.

0: Hello, this is Tony Trischka, and you're listening to Countryland Radio.
1: Dit is Regio Actueel, met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
3: Kan ie?
4: Ja, ik kan.
3: Ja, zit je klaar?
4: Volgens mij rijdt hij nog heel zachtjes.
3: Oh, ja.
4: En ik wil wel instappen.
3: Ik voel hem al een beetje heen en weer schudden, inderdaad. Ja. Ja. Nee, wat ik in het begin van de uitzending zei, ook best wel wat oudere artiesten en wat van vroeger meegenomen. En dat doen we nu ook met de Train Song. En het is natuurlijk jarenlang, denk ik dat ik mag zeggen, altijd de vaste item geweest van Harro als hij aan de beurt was om te presenteren.
4: Ja.
3: Maar ook ik ben een enorm liefhebber van de Loven Brothers, dus ik dacht, laten we die gewoon weer doen, want Harro doet het niet meer elke keer.
4: Nee, niet elke keer.
3: En daar betekent niet dat we... Toen durfde ik er niet aan te komen, want dan had ik het gevoel dat ik Harro in het vaarwater zat. Maar hij doet het niet meer, dus nou doe ik het lekker weer. De Loven Brothers met het overbekende en schitterende Wabash Cannonball.

0: Wat een geluidje, hè?
1: Nou.
0: Daar gaat hij in de verte.
1: Zo.
0: Met Charlie en Ira. Wie zal nou zeg maar sturen en wie zal nou de stoker zijn, vraag je dan af.
1: Dat vraag ik mij wel af, ja. Maar als je deze twee zo hoort, dan denk je ook van... ja, jongens, doen ze dat, dat treingeluid met een instrumentje? Of net als... Die
0: Boxcar Willie zit je aan Willy te denken. Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Ja, Boxcar Willie was helemaal briljant.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat dat uniek is. Ik denk dat dit wel een mondharmonica of zo is geweest.
1: Oh.
0: Ja, maar om dan zo'n geluid voort te brengen... dat je dus echt het gevoel hebt dat die stoomtrein door je achtertuin dendert... dat vind ik toch fantastisch.
2: Ja. Gaat hij weer aan de kant?
1: Goed, we gaan weer naar een stukje live, want dat doen we vanavond graag. We hebben artiesten gehad en we hebben ze laten spelen bij ons. Tom Cherry en Hidde Voogd. Een zanger-gitarist met een stilgitaar. Luister maar naar You Don't Love Me Like You Love. I Love You.
3: Klinkt heel zweverig, maar het volgende liedje is geschreven voor mijn vriendin Bilge. En... over wat ik voor haar voel. Het klinkt heel treurig allemaal. Het klinkt ook misschien een beetje creepy. Maar het is heel lief bedoeld allemaal. 1, 2, 3...

0: Beste luisteraars, je luistert naar Countryland FM, de thuisbasis voor countrymuziek en Americana.
1: Goed, dat was dus Tom Cherry en samen met Hedde Voogd. En ze hebben een nummer van Johnny Cash, hadden ze.
2: Ja, prima, hè?
1: Ja. Julia's Gone.
2: Mooi nummers.
1: Maar jij weet meer te vertellen over de volgende app.
2: Ja, want wij gaan luisteren naar de Australische singer-songwriter Audrey Auld. En dat schreef je A-U-L-D. En met haar maken we een uitstapje naar Tasmanië, het grote eiland helemaal in het zuidoosten van Australië. Daar werd zij geboren in 1964. Sowieso een mooi bouwjaar, lijkt mij. Kijk naast me. En ze zou vooral bekend worden als songwriter. Veel meer nog songwriter, veel meer nog dan zangeres. En zo schreef ze onder andere nummers voor Fred Eaglesmith en Mary Gauthier. En ook bijzonder, daar is hij weer, de brug. Ze gaf songwritinglessen aan gedetineerden in een San Quentin-gevangenis in Californië. Waar een Johnny Cash ook optredens heeft verzorgd. Die volgens mij nog heel mooi op plaats zijn verschenen ook. Het zijn Quinn. En dus dat heeft ze ook nog gedaan. Dat vind ik heel bijzonder. En ze gaat nu dus zingen over haar geboortegrond. En we horen dus Audrey Auld met het nummer Tasmania.

0: Volgens mij een hele reis als we met z'n allen naar Tasmanië moeten.
1: Ja, een heel mooi eiland schijnt het te zijn. Ja. Mooi groen, heuveltjes, ja.
0: Kijk. Maar goed, we gaan er nog niet heen.
1: Nee.
0: We gaan denk ik naar...
2: Ik denk dat je een pakje brood voor onderweg moet meenemen.
0: Oh, ik heb normaal 4 sneetjes brood bij.
2: Oh, daar red je het wel mee.
0: Ja. Dus, maar goed, Jos... Jij bent weer aan de beurt.
2: Ja, we gaan nou iets heel... vind ik toch wel iets heel bijzonders moois krijgen. We gaan nu een instrument krijgen... wat we denk ik niet dagelijks in Countryland horen. Nou is Country niet dagelijks te beluisteren, maar ook niet wekelijks. Ja. Ook niet wekelijks. Nee, zeker niet. Dear Mary Bella en de Pickkickers. En ik heb ze vorig jaar een keer geïnterviewd. En dat hebben we toen destijds ook in Countryland laten horen. En ze hebben toen een belofte gedaan. Ze hebben namelijk wat Schotse roots in de familie zitten. Wat Schotse herkomst.
0: Ja.
2: En ze zijn in hun huidige woonomgeving in Amerika... zijn ze best wel nauw betrokken met een Schotse community. Daar doen ze ook Highland Games en weet ik het allemaal. Daar treden ze dan ook op. En dan zingen ze ook best wel Celtic songs.
0: Oei.
2: Nou, de jongste telg van de familie, dat is Chris, die is pas 14. Die heeft zich een instrument eigen gemaakt... wat je dus echt wel, denk ik... behoorlijk Schots kan noemen. En ze hebben toen beloofd dat ze daar ook een keer iets mee zouden doen... bij een opname voor een nieuw album. Het album is recent uitgekomen. Dat heet Red Goes With Everything. En daarop hebben ze een hele mooie versie opgenomen... van het bekende Schotse, oude song Wild Mountain Time. En die begint dan met wat ze zelf dan eigenlijk een beetje... als grap promoten met de bekende... Bluegrass Doedelzak.

0: begin niet druk.
1: Dat is, nee, ik ga wel naar huis. Zo.
0: Ja, dat,
1: ja, het is helaas alweer zover. Maar ja, I Wanna Go Home, ja, de legendarische, mag ik wel zeggen, Bobby Bear. En we hebben het er net al even over terwijl het nummer speelt. Ik heb hem samen met onze vader in Alphen aan de Rijn gezien in 1900, nou iets in de 80 of zo is dat geweest, denk ik. En dan zaten we in een soort van, nou net grote gymzaal, denk ik, op de denk derde, vierde rij, op een meter of 10 afstand van de man.
0: Ja.
1: Nou, dat is dan toch wel een herinnering, hoor.
0: Nou, dat ja, is zeker. Dat
1: fantastisch.
0: Zeker.
1: En dan zong hij onder andere ook dit nummer natuurlijk. En Detroit City en...
0: Oh, je kent ze ook allemaal.
1: Ja,
0: allemaal.
1: Ja alle bekende hits. Ja. Briljant.
0: Ja. Ja, ik zit even naar mijn lijstje te kijken. Alles is gedraaid.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dan ga ik even wat mensen bedanken eerst.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Jos van der Lely.
1: Oh, en, was hij er ook?
0: Ja, en Ab was er ook blijkbaar.
2: Ach, ja, toch.
0: Ja, ja, ja.
2: Met plezier.
0: Johan die heeft de techniek gedaan. Valerie heeft het videowerk gedaan. Mm. En Patrick, die was de fotograaf toen.
1: Oh, toen met de live opnames.
0: Met die live opnames.
1: Ja, dat moet niet vergeten worden. Dat is voor de beelden straks op socials enzovoort.
0: Ja, ja. Dat...
1: En dan hadden we nog een presentator.
0: Ja?
1: Ja, Tiemen, jou ook weer. Enorm bedankt.
0: Oh, ik... Nou, dank
2: je was
0: wel.
2: Er ook.
0: Ja, ja, ik was er ook, ja. Ja, ja. Na vorige week, ja, toen was ik er niet. Nu wel weer, dus ja. Het is best weer even gezellig geweest. Volgende week, dan zitten Harro en Leen hier weer. Even rekening houden met... Je weet maar nooit, zeg ik maar even... En ja, ik zie weer een handje omhoog gaan. Dat betekent dat we weer bijna moeten afsluiten. En ja, luisteraars, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wij wel. We hebben met heel veel plezier heel het programma gemaakt. En dat is ook wel te merken. Hm? Oh ja, ik moet nog twee artiesten nog bedanken. Tom Cherry en Hede Voogd. En natuurlijk... waar staat ze? Oh ja, Gebrich. Die moeten we ook bedanken voor het meedoen in onze uitzending. Ja, ik ga het afsluiten. Anders moet ik veel te veel verdienen.
2: I wanna go home.
0: Ja, dat was hem. Ja, ja, ja. Goed, luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
1: Tot de volgende week.
3: That's the wrong chord, guys. Thank
4: you. Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedenavond.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht.

0: Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.
2: Hey, what are you looking at?
3: I'm watching the moon.
2: Are you aware of it?

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. DJ Tony.

without my love.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen

0: laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Met de iets wat rauwe stem van Joe Cocker mag ik u van harte welkom heten voor deze nieuwe aflevering van Studio G. A Song for You, dat was de titel van de openingstrek van vandaag. Een track van het album Stingray uit 1976. Vorige week zeiden we natuurlijk als ene laatste plaat de cover. En toen hadden we Heroes in uitvoering van Gregorian. Het komt natuurlijk van David Bowie, van het gelijknamige album. Een album wat hij produceerde in 1977. En het origineel, dat klinkt zo.

0: Vorige week beloofd om de unplugged versie van de Scorpions te gaan doen. En belofte mag schuld. In 2013 togen ze naar Athene voor hun unplugged sessie. En ook van deze sessie heb ik 4 tracks klaarstaan. Zo dadelijk het bekende Wind of Change. Maar we gaan beginnen met de Delicate Dance.
1: This is Delicate Dance.

Tot zover de unplugged sessie van de Scorpions vanuit Athene. De laatste twee tracks die we hoorden waren Passion, The Rules of the Games en juist Born to Touch Your Feelings. Wij gaan kalmpjes aan richting het album van deze week, maar ik heb nog een paar plaatjes te gaan. Om te beginnen eentje uit 2010. Kate Choice bracht toen het album Echo Mountain uit. En een van die tracks daarop is America.

voor je Louise Tucker met het nummer Voices in the Wind. Een track van het album Midnight Blue uit 1979. En daarmee zijn we toegekomen aan het album van deze week. Vorig jaar op Santorini waren we op het rode strand, de Red Beach. En ja, een wandelingetje over clips. En in één keer hoorden we vioolmuziek. En daar zat Alexis Kanaki te spelen. Een beetje akoestisch. De rest van het orkest was allemaal opgenomen, maar zelfs speelde hij daar viool bij. En daarvan heb ik het USB-stickje maar aangeschaft. En vandaag kunt u daar wat van gaan horen. Zodat we Costa Macedonas, maar beginnen met Sirtaki.

Straks in het tweede uur uiteraard nog twee tracks van het album Greek Music van Alexis Kanaki. Wij gaan dit uur afsluiten met muziek van eigen bodem, The Golden Earring. In 2007 kwam het album Paradise in Distress uit. De laatste track voor de eerste uur, One Night Without You.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

opening van het tweede uur Studio G was voor die Carlo Cocciante. Van zijn album Tutti i miei sogni, drive we to Italia. De slot overigens is voor Kraftwerk met de autobaan. En dat is de volledige versie, dus we gaan gelijk maar door richting het album van de week. Maar eerst tijd voor een kleine tango. Hier is het orkest van Coen Ternoris.

Omdat we dus Kraftwerk aan het eind van de uitzending hebben, gaan we gelijk maar door naar het album van deze week. The Greek Music van Alexei Kanagi. Een artiest die op het rode strand van Santorini zijn vioolmuziek speelt. Ik heb nog twee tracks klaarstaan. Het zijn natuurlijk Griekse muziek, dus Griekse titels. En dan ga ik mijn eigen niet aan de uitspraak wagen.

Veel van Lars' muziek heb ik eigenlijk niet gekocht. Twee jaar terug, toen kocht ik eigenlijk de eerste. En dat was er eentje van Luis Martos. En daar stonden dus meerdere albums op zijn USB-stick. Voor het album van de Wolle weggekozen voor zijn album Meditation, wat hij in 2018 samenstelde. Natuurlijk een voorproefje, en dat heet Sol y Luna.

We schrijven 1977, wanneer Dan Vogelberg een succes heeft met het nummer Netherlands. Het gaat overigens niet over ons land, maar over een gebied ergens in de Verenigde Staten. Omdat we dus een lange plaat op slot hebben, zijn we nu gekomen aan de voorlaatste plaat. En dat is een vertaling van Belinda Meuldijk. Het origineel is van Peter Maffay, maar Rob de Nijs die heeft daar een heel bekend nummer van gemaakt. Het werd zomer.

Volgende week dus het origineel, wat maar een jaartje ouder is dan deze cover van Rob de Nijs. Zoals gezegd, we gaan afsluiten met het nummer Autobahn van Kraftwerk van de gelijknamige LP uit 1974. Daarna neemt het nieuws het over en na het nieuws natuurlijk de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. Voor nu bedankt voor het luisteren, nog een fijne avond en nacht en graag tot volgende week.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.